twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: Q. Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Een goeie man.
4: Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
4: Niemand raakte gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord, omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. En bij die steekpartij raakte ook nog iemand gewond. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan en beide landen bevestigen het nieuws. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook elk 1000 gevangenen ruilen. En in play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Heverlee Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die ploegen spelen morgen nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee, daar maximaal rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20.

0: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: creatip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op ikea.be.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Goedemorgen, het is 7 uur en Nico heeft het nieuws.
4: Goedemorgen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aangestorven. Het is gisteravond een tijdje onrustig geweest op het Kiel in Antwerpen. Enkele honderden mensen kwamen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken, waarbij in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 omkwam. Je hoort de politie.
5: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. De politie is bekogeld met een aantal zaken.
4: Maar niemand raakte daar gewond. Het parket onderzoekt die steekpartij als roofmoord omdat de gsm van het slachtoffer gestolen werd. En bij die steekpartij raakte ook nog iemand anders gewond. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaar met 2-1 gewonnen van Oud-Heverlee-Leuven. Standaar komt zo voorlopig alleen aan de leiding met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo. Maar die spelen morgenavond nog tegen elkaar. OHL staat ruim laatste. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen ze maximaal rond 18 graden. Bij ons in het binnenland zo'n 21 graden. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweerspuien in het oosten bij 20 graden.
3: Er staat toch al 1 file op onze snelwegen. Die staat op de Brusselse ring. Op de binnenring moet je 5 minuten extra rekenen tussen Vilvoorde, Koningslo en Machelen. Maar op een andere plaats is het wel nog rustig en verlies je wel minder dan 5 minuten.
6: Music.
7: Dorien Matthijs.
3: Oh, what a beautiful day. De woorden van Jelly Roll zometeen. Want we hebben het weekend gehaald, vrienden. Eerst Calvin Harris.

Jelly Roll back you. En he's good. Hele goede morgen op deze vroege zaterdag 8 mei, lieve vrienden. Het zonnetje, ja, hebben we al in de pocket. Jopla, we vliegen er hier bij Q samen in dat weekend. Straks roep ik de zaterdagochtendclub bij elkaar. Het enige wat je daarvoor moet doen, is even laten weten wat jouw dag brengt. Waarom ben je al zo vroeg uit de veren? Lady Gaga die, heeft precies net een koffiekoek in haar mond of zo. Ik laat ze nu op je los met Bad Romance.

0: deze zaterdagochtend. En zijn allernieuwste, ik laat het hem even zelf zeggen. Ja, er is al veel leven in de brouwerij. Allee ja, in de Q-app bedoel ik natuurlijk.
1: De Zaterdagochtendclub.
0: Kiara uit Vilvoorde die zegt... Pst, Dorien, het is 9 mei. Ja, en dat klopt helemaal. Amai zeg, ik ben ook nog aan het wakker worden, precies. Ze stuurt er trouwens nog bij. We gaan nu de zaal klaarzetten voor mijn dochter, haar eerste communie. Oeh, spannend daar. Jessica uit Linder die heeft al even een sfeerbeeldje in de Q-app gedropt. Een vuurrode zon bij zonsopgang daarnet. En Laura uit Herzelen die is op weg naar de bakker. En dan gaat ze een trouwkapsel gaan opsteken. Maar ze zegt er nog bij... Ja, Doreen, hopelijk wordt het daar niet zo'n bad romance als die van Lady Gaga net. Ik hoop het ook, Laura. Enfin, zometeen eentje voor alle kings en queens van deze vroege zaterdagochtend.
2: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
3: Chin chin.
2: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
3: Knalprijs.
2: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
4: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
5: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
4: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
5: Ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
4: Amai, ze zijn daar wel pro-pro's.
5: Ja, dat is duidelijk.
4: Ja.
6: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
4: Peugeot.
7: Bij Kruidvat glanst je vaat en ook je voordeel. Nu

0: aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar €4,99. Check de promo. Aldi, altijd vers, altijd slim.
1: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
0: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
3: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
2: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
4: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

11 plaatsen mee gestegen deze week, onze Cameron. En daarvoor hoorde je Ava Max met Kings & Queens. Eens kijken welke Kings & Queens al aanwezig zijn in onze zaterdagochtendclub. Voor Nick uit Stekenen wordt het een zeer drukke dag. Eerst werken, nadien een schoolfeest en daarna nog een verjaardag. Dus die vliegt van hier naar daar vandaag. Jean-Marie uit Hasselt die is net begonnen aan een fantastische ochtendwandeling met haar hond in het ochtendzonnetje. Zalig zeg. Nog voor het nieuws van 7:30, Little Talks Back You na Tom Odell met Black Friday. Oei, die heeft zich precies vergist vandaag. Net als ik daarnet. Enfin, goedemorgen. You.

0: Sean. A little talks back you. Daarmee is het al bijna 7:30. Tijd voor iets serieuzere talks, want Nico, wat is de laatste stand van zaken rond die besmettingen op dat cruiseschip?
1: Wel, er waren 8 vermoedelijke gevallen gemeld en daarvan is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie nu een 6e bevestigd. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord van dat schip overleden is. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hantavirus. Dat is de variant die kan overgaan van mens op mens. 3 mensen zijn er al aangestorven. Intussen is dat schip onderweg naar Tenerife. Daar komt het morgen vroeg normaal gezien aan. 2 Belgen ook aan boord, die worden dan meteen overgevlogen naar hier om dan onderzocht te worden in het UZ in Antwerpen. Die 2 hebben voorlopig geen symptomen. En ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen, want daar kwam zo'n 1000 mensen op straat gisteravond toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Er werd geduwd en getrokken gisteravond. De agenten werden ook bekogeld met van alles. Gelukkig raakte daarbij niemand gewond. Het weer nog veel zon, later wat stapelwolken, maxima rond 21 graden vandaag. Morgen zonniger in het westen, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
0: En op de snelwegen gaat alles lekker vlot intussen, want files die zijn er niet. Cool.

Before You Leave Me. Exact 3 weken geleden bracht hij dit nummer nog in de AFAS Dome. En vanavond bij de buren in de Lotto Arena gaat het onder andere zo klinken. Soms wil ik blijven rijden, niet naar Afrika. Een nacht in Amsterdam.

0: En misschien wordt daar ook wel deze gebracht. Ik denk het wel. Hun grote doorbraak, exact 10 jaar oud, is goud. Ze komen er straks nog aan. Eerst David Guetta en J-Lo.
1: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op ikea.be.
3: Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van betrouwbare Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
4: Ja, maar de plaatsing, is die ook betrouwbaar?
3: Op en top, professioneel, met de pro van Profel. Dat beloven wij.
4: Ah, Profel.
3: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
5: Strap in. Star Wars keert terug naar het grote scherm.
6: This is the way.
5: Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis.
6: It's time.
5: Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be.
7: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
8: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
9: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
8: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
10: Ik ben de Ronnie, al 33 jaar Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die bij u blijft. Van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
11: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
10: Kom gerust eens langs om kennis te maken.
12: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Ricci, citroen met framboos.

0: vragen zich nog steeds af, ja, where is the love? Soms ver te zoeken als je de krantenkoppen leest. We gaan er samen eens door.
1: De weekendkranten wegen
0: 930 gram. En ik heb een kleine selectie gemaakt van opvallend nieuws dat je anders misschien gemist zou hebben. Beginnen doen we zoals altijd met het zwaardere nieuws. Deze ochtend valt in de weekendkranten te lezen dat de fast-takelwagens misschien aan de kant moeten blijven. Komt omdat Vlaanderen en de federale overheid het maar niet eens geraken over wie welke kosten hierin betaalt. De takelaars zelf, ja, die waarschuwen dat vooral de automobilisten hier de dupe van gaan zijn. En files alleen maar langer dreigen te worden zo. Dan heb ik ook wandelnieuws, want er is een nieuwe gemeente uitgeroepen tot wandelgemeente van het jaar. Zonnebeke mag die titel dragen dit jaar. Naast al dat oorlogserfgoed vind je daar het tweede oudste domeinbos van België. Dus Zonnebeke wordt een nieuwe hotspot waarschijnlijk voor wandelaars de komende periode. En tot slot muzieknieuws tussen alle krantenkoppen vandaag. Want Olivia Dean die speelt vanavond in een hopeloos uitverkochte Vorst Nationaal. Al maanden zijn fans op zoek naar tickets. Nog maar 26 is Olivia Dean en nu al een van de meest invloedrijke artiesten van haar generatie. Iedereen die toch een ticketje heeft kunnen scoren liever. Eerst en vooral gelukzak en heel veel plezier natuurlijk, dat ook. Zoals beloofd, de heren van Bazaar. Nu knal ik ze nog door jouw speakers op cue. Vanavond en morgenavond knallen ze in de Lotto Arena.

Bazaar. Een begin opnieuw. Q-Loves Bazaar. Dat is zeker. Daarom kan je vandaag bij QDJ Naomi Bazaar merch scoren. Daarvoor moet je zeker luisteren tussen 6 en 7 vanavond. Want wat heeft ze in de aanbieding? Een gesigneerde LP. Klinkt al niet slecht, hè? Een paar bazaar sokken. Altijd handig. En een t-shirt van goede kwaliteit. Want ik kan jou verzekeren, wij geven hier geen bazaar weg. Sorry, sorry, ik kon niet laten. En sorry, bazaar. Ja, we kunnen weer verder, hoor. Met nu I Took a Pill in Ibiza. Q

0: autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen er niet mee zijn. Dieselstranden als zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen. Installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
6: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
7: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
8: Bijna 8 uur, hele goeiemorgen. Het nieuws krijg je van Nico.
9: Goeiemorgen. Er is een 6e Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Zij testte positief op de Andes-variant van dat Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn er al aan gestorven. Dat schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt de CEO van het USA.
10: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
9: Die 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. Ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen. Daar kwamen enkele honderden mensen op straat toen de politie daar de verdachte van een steekpartij kwam oppakken. Daarbij kwam in de nacht van donderdag op vrijdag een man van 30 om. Je hoort de politie.
11: Wie mogelijk betrokken was bij die feiten is gearresteerd en dat heeft wel wat volk op de been gebracht. Zo'n 1000 mensen zijn buiten gekomen. Het is gekomen tot schermutselingen. Er werd geduwd en getrokken. Ook de politie is bekogeld met een aantal zaken.
9: Daarbij raakte niemand gewond. Het parquet onderzoekt die steekpartij als roofmoord. De Zelzate-tunnel op de E34 is het hele weekend volledig dicht in beide richtingen sinds gisteravond. Dat komt door onderhoudswerken, zegt chef Schoenmakers van het Wegen en Verkeer.
12: Lokaal verkeer kan de gekende omleiding volgen via de Zelzatebrug, maar verkeer op grotere afstand, zeker verkeer van en naar de kust, raden we wel sterk aan om de omgeving daar te mijden en via de E17 en de E40 te rijden.
9: Maandagmorgen om 5 uur gaat die Zelzate-tunnel weer open. Vandaag gaat een wapenstilstand van 3 dagen in tussen Rusland en Oekraïne. Dat kondigde de Amerikaanse president Trump gisteravond aan. En beide landen hebben dat nieuws ook bevestigd. Vooral Rusland drong aan op een staakt het vuren omdat het vandaag de overwinning op nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog viert. De Russen en Oekraïne gaan ook 1000 gevangenen ruilen. In play-off 2 van ons voetbal heeft Standaard met 2-1 gewonnen van Alt-Heverlee Leuven. Standaard komt zo voorlopig alleen aan de leiding. Met 3 punten meer dan Racing Genk en Westerlo, maar die spelen morgen nog tegen elkaar. OHL staat laatste. En in het Amerikaanse vrouwenbasketbal heeft Belgian Cat Julie Van Loo meteen geschitterd bij haar nieuwe club New York Liberty. Dat pikte haar last minute op nadat haar vorige club LA Sparks haar contract eerder deze week stopzette. Van Loo bedankte met 12 punten, 11 assists en 7 rebounds. Waardoor Liberty ook zijn eerste wedstrijd ruim won. Meteen tonen wat je kan. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve dan aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden. Zondag 21 graden, wat zeg ik, morgen zo'n 21 graden beter in binnenland vandaag. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
8: En op de snelwegen loopt het nog steeds lekker vlot. Nergens files gemeld van 5 minuten of meer.
13: Music. Dorien Matthijs.
8: Ed Sheeran schreeuwt het van de daken hoe perfect de liefde van zijn leven is. Maar bij Kygo en Khalid gaat het er wat anders aan toe.

zaterdagochtend van maken. 9 mei is het vandaag, maar eergisteren, de 7e, was er een jarige Job. Of moet ik zeggen, jarige Rob. Want QDJ Robbe, die je normaal op dit uur hoort, die was jarig donderdag. En waarschijnlijk nog niet uitgefeest. Dus bij deze, Robbe... Hey,

0: Anouk. Ja, hey Anouk. Groetjes van je zuiderburen hier bij Q. Girl hoorde je uit 2004. Ik wil het ook hebben over een girl. Een heel speciale girl. Eentje die jou een weekendje kan bezorgen naar de Ardennen. En niet zomaar een weekendje, nee. Wacht, hè. Nee. Eentje naar de grotten van Ham. Enfin, dat kan je vandaag winnen bij Q. Zometeen meer daarover.
1: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
2: Met echte astronauten en shows van onder andere
3: Maarten en Dorothee, Simon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
1: En ook met Lieve Schijn
2: en Hattie Helsmoortel.
1: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
2: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q Music en VDM.
4: Hey, Emily van Prik en Tekmaldegem. Wij hebben een stapel gekke actie. Bij aankoop van een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma maak je kans op een verblijf in Adventure Valley, Durbuy. Klaar voor een flinke dosis avontuur? Rap je naar je favoriete Prik en Tekwinkel en win dat weekendje weg. Daar drinken we eentje op.
5: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
6: Ja!
7: Maar ja...
5: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
8: Oh ja. Maar ja.
5: Een rollerdisco starten met enkel 80s pop?
6: Oh ja. Maar ja.
5: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
9: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
5: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
9: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
10: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar €4,99.
11: Check de promo.
10: Aldi, altijd vers, altijd slim.
12: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
13: Xina,
12: ja aan je dromen.
14: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
15: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Tim en Babette. Deze namiddag valt er niet alleen bazaar-merch te scoren bij Q. Ook tickets naar de Grot van Hans staan vandaag en morgen op het spel. Komt dat nu als geroepen, zo'n weekendje weg en ondertussen ook wat cultuur opsnuiven? Wel, jij kan met 4 vrienden of familieleden hup de grot in. Dat doe je door mee te spelen met Naomi's spel. Het is echt heel simpel. Ze heeft een bv naar de grot meegenomen. Ze laat dat horen en jij moet raden wie dat is. Zeg trouwens, het kan ook nog een last-minute moederdagscadeau zijn, hè? Tussen 4 en 7, Naomi dus goed in de gaten houden, is de boodschap nu. Kent Holdes!
1: Come on, let's go.

0: Sam uit Gent die stuurt nog. Doreen, ik speel straks sowieso mee. Voor die tickets naar de grotten van Han. Tijd om eens uit mijn eigen grot te komen, stuurt hij. Goed, 8:50. Tijd om Nico erbij te halen, want die heeft weer het nieuws voor ons. Nico, het gaat blijkbaar niet zo goed met het musicalbedrijf D-Bridge. Wat is er daar aan de hand?
1: Wel, D-Bridge maakt bekende musicals zoals Roodkapje, Mamma Mia en Hairspray. Maar volgens HLN wachten zeker 50 acteurs en figuranten nog altijd op hun geld. Tussen de 50 en bijna 1500 euro. Maar ook mensen die kaartjes kochten voor een show die geannuleerd werd, moeten soms erg lang wachten op hun terugbetaling. Komt volgens HLN omdat D-Bridge met serieuze schulden zit. De CEO geeft in de krant ook toe dat er problemen zijn, maar hij belooft ook wel beterschap. En smakelijk als je aan het ontbijt zit, maar wees zuinig als je Skyr eet, want onze supermarkten kampen met een tekort. Dat schrijft De Tijd van Morgen. Skyr is een dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. En daardoor is het ook superpopulair bij sporters en ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen die stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee. Daar halen we maximaal rond 18 graden. In binnenland is dat zo'n 21 graden. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten bij 20 graden.
0: En nog steeds alles rustig op de snelwegen, want files langer dan 5 minuten, die zijn er niet.
2: Doreen Mathijs.
0: Nu turn the lights off.

0: Vliegen we over naar Zweden voor een hit die 33 weken in onze Q-top 40 stond. Maar ja, het is gebeurd, zou Erik van Looij zeggen. Ze liggen uit de Q-top 40. Eerst laat ik nog twee duo's op je los en we gaan samen van de grond.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff-concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff.

0: Quiz All Star. Wow, das ist ja Programm.
1: Auch Rap je Droomhuis finden? Download Rap de Simo App. Simo, de Imo site voor slimmeriken.
0: In Rapperiken.
2: Crazy Deals!
3: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
4: Amai, dat is echt wel zot.
3: Zeker! Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
4: Is dat ook open op Hemelvaart?
3: Yep! Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
7: Chin chin.
6: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
7: Knalprijs.
6: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik gaat de gezondheid. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste De Leize winkels gewoon open.
8: Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
9: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.

0: Nicki Minaj bij Q.
1: De Q-luchtballon.
0: Starships kunnen we helaas niet fixen. Misschien iets voor volgend jaar, wie weet. Maar een Q-luchtballonvaart, die wel. Maar liefst 10 duo-tickets in totaal geven we weg bij Q. Daar zijn er al 6 van gewonnen. Bij Maarten en Dorothee en Vincent Live gebeurt dat. Maar volgende maandag en dinsdag nieuwe ronde, nieuwe kansen om je letterlijk in hogere sferen te begeven. Ja, en natuurlijk ook een exclusief openluchtconcert van Berre mee te maken. De spelregels, die vind je in de Q-app. En ik heb heel slecht nieuws voor Dean Lewis. Want het reglement zegt dat je in België moet wonen. Je hoort hem nu met I Hate That It's True. Ja, toch is het zo, Dean.

0: een aardbeientaart voor uw mama maken. Dat kan tellen.
1: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
0: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
2: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% btw of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
3: Xina.
2: Info in je winkel of op xina.be.
4: Goedemorgen, 9 uur is het. Het nieuws krijg je van Bart.
5: Goedemorgen. Tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld van musicalbedrijf Deep Bridge. Het gaat om minstens 50 mensen. Dat ontdekte HLN-consumentenexpert Safia Yashou.
6: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en €1,450 te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim €3,6 miljoen.
5: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr. Dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het super populair bij sporters en het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. Er is een zesde Hanta-besmetting bevestigd op het cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het gaat om de Duitse vrouw die begin deze maand aan boord overleed. Ze testte positief op de Andes-variant van het Hanta-virus. Dat kan overgaan van mens op mens. In totaal zijn er 8 vermoedelijke gevallen gemeld. 3 mensen zijn eraan gestorven. Het schip is nu onderweg naar Tenerife, waar het morgen vroeg zou moeten aanmeren. De 2 Belgen aan boord worden dan meteen overgevlogen naar hier en naar het UZ in Antwerpen gebracht. Ze zullen behandeld worden zoals dat tijdens corona gebeurde, zegt CEO Guy Hans.
7: Als zij hier aankomen, gaan zij onmiddellijk naar de gespecialiseerde eenheid. Zij worden natuurlijk in aparte kamers ondergebracht en dan gaan zij eigenlijk een heel doorgedreven medische evaluatie krijgen. De patiënten zelf zullen een FFP2-masker moeten dragen en de zorgverleners die in direct contact met hen komen, zullen eigenlijk de COVID-maatregelen globaal respecteren.
5: De 2 Belgen hebben voorlopig geen symptomen. In het zuiden van Libanon zijn gisteren minstens 31 doden gevallen bij Israëlische luchtaanvallen. Dat meldt de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Het zou gaan om een van de dodelijkste dagen in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah sinds begin maart. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En in het tennis staat Alexander Bloks in de 3e ronde op het tennistoernooi in Rome. Hij klopte de Nederlander Griekspoor met 2-1 in sets. Nu wacht Bloks de Duitser Alexander Zverev, de nummer 3 van de wereld, waartegen hij vorige week nog verloor in de halve finales in Madrid. Veel zon vandaag, later wat stapelwolken, behalve aan zee. Daar maxima rond 18 graden, zo'n 21 graden in het binnenland. Morgen zonniger in het westen, meer wolken en kans op onweersbuien in het oosten, bij 20 graden.
4: Er staat ondertussen 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de A19, daar verlies je een kwartier tussen Wervik en Moorsele. Maar als je nog op een andere plaats in de file zou staan, verlies je wel minder dan 5 minuten.
3: Music.
8: Dorien Matthijs.
4: Want Shakira is druk bezig geweest met een nieuw WK voetbal anthem. Je hoort ze nu met Zoo na Coldplay en de

Zoo. Shakira met Zoo en daarvoor Coldplay en The Chainsmokers. Zeg, heb ik dat nu goed gehoord? Zongen die twee bands hier net over Spider-Man? Ik moet dat toch even dubbel checken, wacht hè. Achilles and his gold, Achilles and his... Normaal gezien hierna. Spider-Man's control. Aha, bingo, daar wou ik het over hebben. Alle Spider-Man en Marvel-fans, er mag stilaan afgeteld worden, want hij is in zicht. De nieuwste Spider-Man-film. Vanaf eind juli, hartje zomervakantie, is die in de zalen te zien. Ja, en nu moet dat juist lukken. Dat ik in dit uur weer cinematickets mag weggeven. Misschien om dus aan de kant te houden tot deze zomer. Nu Kaiser Chiefs bij Q. Goedemorgen.

0: Louis Capaldi. Wat een kreet zeg, op deze zaterdagochtend. De boodschap van Mabel, die je zo meteen hoort, is ook zeer duidelijk.
1: Mij niet bellen.
0: Ja, zo klinkt het bij haar.
1: Mij niet bellen.
0: Oh, er kwam nog meer. Disclaimer, Mabel. Op die manier kan je ook niet in de prijzen vallen. Want na 9:30 kan je bij mij cinematickets scoren. Als ik jou daar wel voor mag bellen, zeker blijven hangen dan.
2: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
3: Mijn haren omhoog?
2: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
3: Ah ja, dus mijn factuur?
2: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
4: Profel.
5: Profel staat al meer dan 75 jaar voor Belgische kwaliteit. Profel, ramen en deuren met glasheldere beloften. Meer info op profiel.be.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
7: Met deze week alle Rummo-pasta's. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
8: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldiprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
9: Check, check, check. Check de promo.
7: Aldi, altijd vers, altijd slim.
10: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Ixina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
11: Ixina.
10: Ixina, ja aan je dromen.
12: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

Topic en Nico Santos op jouw zaterdagochtend 9 mei. Over 5 dagen, 14 uur en 33 minuten, als ik zijn aftelklok mag geloven, wordt het album Oorsprong op ons losgelaten. Ah, van wie dat album is? Wel, van deze man. Aaron Blommaert dus. Daar gaat onder andere dit pareltje op staan. Maar ook deze. DNA en ook zijn allereerste single. Het valt aan de zonde natuurlijk. Ja, die kon niet ontbreken. Zou zonde zijn. En gisteren is er weer een nieuwe single op ons losgelaten. Die hoor je dit uur nog. Maar er gaat eerst wat gequizd worden. En nu nog Kelly Clarkson.

0: Kelly Clarkson. Since you've been gone. En zo werd het 9:30. Since you've been gone. Tijd voor... Het nieuws met Bart. Want Bart, zeker 50 acteurs en figuranten eisen geld van musicalmaker Dee Bridge. Hoe zit dat juist?
1: Wel, volgens HLN gaat het vooral om studenten en gepensioneerden die nog 50 tot bijna 1500 euro moeten krijgen van Dee Bridge. Dat maakt de bekende musicals zoals Roodkapje, Mamma Mia en Hairspray. Daarnaast moeten ook mensen die kaartjes kochten, maar waarbij de show geannuleerd werd, soms erg lang wachten op hun terugbetaling. Volgens HLN, doordat Dee Bridge met serieuze schulden zit. De CEO geeft in de krant ook toe dat er problemen zijn, maar hij belooft wel beterschap. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen in het zuiden van het land. Er geldt nogthans daar een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS opnieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En dan nog het weer. Eerst veel zon, later wat stapelwolken. Maxima rond 21 graden. Morgen zonniger in het westen. In het oosten meer wolken en kans op onweersbuien bij 20 graden.
0: En het wordt drukker. Er staan twee files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste, die staat op de A19. Een kwartier tel je daarbij tussen Wervik en Moorsele. En dan nog eentje op de Brusselse ring, op de binnenring 7 minuten tussen Machelen en Zaventem erbij. Maar als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je er wel minder dan 5 minuten momenteel.

0: hoorde Kungs en This Girl bij Q.
1: Alles of niks.
0: Wel, This Girl zegt, het is de moment om de Q-app even goed wakker te schudden deze zaterdagochtend. Want quiz jij graag mee voor 2, 4 of 6 cinematickets? Laat dan nu van je horen. Eén klein dingetje wel, hoe hoger jouw inzet, hoe pittiger de vraag wordt.
2: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verdeler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
4: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kiezelstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
5: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
6: Ik heb wel al een beetje geproefd. Maar dat was echt maar de helft, hoor.
5: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
1: Q Music.
7: Q.
1: Sounds better.
7: Sounds better.
1: With you.

0: snap het. Goed, jouw inzet vandaag zijn 4 tickets. Wie mag er mee als jij wint?
1: Sowieso mijn 2 kindjes een keer. En als er dan een leuke film is voor mijn vriend, dan mag jij ook nog een keertje mee.
0: Ah, goede plannen daar. Oké, ik ga je niet langer in spanning houden. We gaan ervoor, Lina. Want jij wint zometeen alles of niks. Dat hangt af van het antwoord op deze vraag. Het is een muziekvraag en het antwoord is een paar uur geleden al gevallen. Welke Vlaamse band staat vanavond en morgenavond in de Lotto Arena? Je mag nu antwoorden, Lina.
1: Is dat toevallig Bazaar?
0: Bazaar, zeg je?
1: Ja.
0: Check!
1: Yes?
0: Ja, proficiat, Lina. Yes. 4 tickets komen jouw kant op.
1: Dankjewel.
0: Jij mag op de kosten van Q naar de cinema samen met de kindjes.
1: Oh, super. Dankjewel.
0: Zeg, heel fijn weekend.
1: Heel leuk straks.
0: Ah, zalig. Geniet van het zonnetje, hè.
1: Dankjewel.
0: Bye-bye. Deze hit is nieuw bij Q. Ja, zoals beloofd stond er nieuwe muziek van Aaron Blommaert op de planning. Je hoort hem met tranen.

hoorde je met Stumbling In. De cinematickets die zijn ook de deur uitgestumbled net naar Lina uit Schoten. Maar, we hebben bij Q vandaag nog veel meer in de aanbieding. Zoals een gesigneerd LP van Bazaar. Een paar Bazaar sokken en t-shirts. Die kunnen van jou zijn tussen 6 en 7 vanavond. En er zijn ook tickets naar de grotten van Han te winnen bij QDJ Naomi. En nog in de aanbieding QDJ Timo en zijn dance moves. Want als je ook meekijkt, dan ben ik er zeker van dat je hem dit uur nog een dansje ziet placeren. Shaboozie gaat dat nu ook doen. Dit is A Bar Song.

0: ben Pippa de kat.
1: En ik Bobby de hond van Maxizo.
2: Hallo!
0: Aan alle honden en katten die nu aan het luisteren zijn...
1: Neem uw baasje eens mee.
0: Naar Maxizo, de dierenwinkel.
1: Met de lage pladijzen.
0: Prijzen. Lage prijzen.
1: Wat zei ik?
0: Pladijzen.
1: Lage prijzen natuurlijk.
0: Ja. Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Ik ben Nathalie, Fintro bankier. Mijn tip, kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
0: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Bart.
5: Goedemorgen. Er zijn veel klachten tegen het musicalbedrijf Deep Bridge. Want tientallen acteurs en figuranten wachten nog altijd op hun geld. Het gaat minstens om 50 mensen. Dat ontdekte HLN-consumentenexperte Safia Yashou.
6: Het gaat vaak om studenten of gepensioneerden die nog tussen de 50 en 1450 euro te goed hebben voor hun werk als figurant. Maar ook consumenten moeten soms tot een half jaar wachten op de terugbetaling van geannuleerde musicals zoals Mamma Mia en Hairspray. Deep Bridge zit dan ook in moeilijke financiële papieren met een schuldenlast die vorig jaar opliep tot ruim 3,6 miljoen euro.
5: De CEO van Deep Bridge geeft toe dat er problemen zijn en wijst onder meer naar de gevolgen van corona, waardoor de cultuursector liever zware klappen kreeg. Maar hij belooft beterschap. Zo zou iedereen deze maand nog zijn geld krijgen. Onze supermarkten kampen met een tekort aan skyr, dat schrijft de Tijd. Skyr is dikke yoghurt uit IJsland, waar amper vet en veel proteïne in zitten. Daardoor is het superpopulair bij sporters. En het is ook een hype op sociale media, zoals Instagram en TikTok. Vooral de huismerken kunnen de stijgende vraag amper nog volgen, omdat de makers ook niet kunnen volgen. En die maken liever A-merken, omdat ze daar meer aan verdienen. En het was gisteren mogelijk een van de dodelijkste dagen in Libanon, in het conflict tussen Israël en de pro-Iraanse terreurgroep Hezbollah. Volgens de Arabische nieuwszender Al Jazeera vielen er in het zuiden van het land zeker 31 doden bij Israëlische luchtaanvallen. Onder hen ook kinderen en een hulpverlener. Er geldt nochtans een staakt het vuren. Volgende week is er in de VS een nieuw vredesoverleg tussen Israël en Libanon. En dan nog het weer. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Aan zee blijft het zonnig bij 18 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden. Maandag en dinsdag wisselend bewolkt en meestal droog en 13 graden. Vanaf woensdag stijgt de kans op regen.
4: Dankjewel Bart. Drie files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de A19, liever, die bestaat ook. Daar moet je een kwartier bij tellen en dat tussen Wervik en Moorselen. Op de Brusselse binnenring ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En dan wel nog op de E19 richting Brussel is dat ook 7 minuten erbij. En dat tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Machelen. En mocht hij dan toch nog ergens anders stilstaan, dan gaat het daar een beetje vlotter. Een heel erg goeiemorgen. Het is zaterdag 9 mei vandaag. Toen ik vanochtend opstond, scheen het zonnetje zo al een beetje door de ramen. En dan weet je natuurlijk, it's gonna be a beautiful day. Ik ben heel blij dat wij elkaars gezelschap zijn de komende uren met ook 40 paar extra ogen. Ah ja, van de 40 grootste hits van het moment.
7: Dit is je weekend bij Q. Q Top 40. Timo Pirera.
4: Oh, en wat heb ik er zin in? Nu, voordat we beginnen, wil ik wel even iets dubbel checken. Heb jij ook het gevoel dat je gewoon even zo één keer met je ogen geknipperd hebt deze week en dat de week alweer om was? Ja, het is natuurlijk alleen maar goed. Hè. Het is weer zaterdag voormiddag. Traditioneel vieren we dat met de 40 beste hits van het moment. Er zijn heel veel hartjes uitgedeeld in de Q-app. En daarmee bepaal jij hoe deze Q-top 40 klinkt. We baseren deze lijst op basis van jouw hartjes, streaming, airplay en ook social media. En vandaag in de aanbieding 16 stijgers, 2 staanblijvers, 20 dalers en ook 2 nieuwe hits. Maar voordat we daaraan kunnen beginnen, eerst nog even terug de tijd in.
7: Dit was vorige week de nummer 3 in de Q Top 40.
4: Daar stond Bruno Mars en zijn I Just Might.

0: 15 weken in de lijst, waarvan 7 in de top 3. En we blijven maar in love vallen met Olivia Dean elke week opnieuw. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik voel dat toch weer echt. Ik word hier zo blij van dit nummer. So Easy, vorige week dus nog jouw nummer 2. En ik moet ook wel even zeggen, het zou heel goed kunnen dat op dit eigenste moment Olivia Dean haarzelf aan het ontbijten is in een of ander hotelletje in Brussel. Dat denk ik. Want gisteravond heeft ze er nog opgetreden in Vorst Nationaal. Hè. Waarschijnlijk is ze dan blijven slapen. En wie weet staat Q-Music daar wel op. So, if you are listening, Olivia Dean, you are the number two, or you were the number two last week. So, congratulations with that. And thank you for coming to Belgium. Eh? Voilà, ja.
1: Dit was vorige week de nummer 1 in de Q-top 40.
0: Ja, koning Alex Warren en zijn Fever Dream stond helemaal bovenaan.

Alex Warren heeft er een paar stevige maanden op zitten. Tourneetje doorheen Europa gedaan met 16 optredens. En nu gaat hij toch even een paar weken rust nemen, als ik zijn Instagram mag geloven. Op zijn minst tot 25 mei gaat hij niet meer optreden. En dan staat hij in Nashville in Amerika. Vorige week dus jouw nummer 1, Fever Dream. Ja, ondertussen komen er ook heel veel foto's en video's binnen van het concert van Olivia Dean in Vorst Nationaal gisteravond. Misschien toch even samen luisteren. Hè. Bo bijvoorbeeld stuurde deze video net door. Ja, die vrouw kan echt zingen, hè. Jaloers dat ik er niet bij was, maar wat, wij zitten hier wel schoon, lekker op tijd wakker op de zaterdagochtend. Dat is ook leuk. Zometeen dan gaan we bonken op nummer 40. Nu eerst even zien welke Charles er deze week met hun klikken en vooral ook met hun klakken uitliggen. De langsgenoteerde hit is niet meer. Na 33 weken geen dansje meer doen op Wait So Long in de Q-top 40. En Bazaar moet bij deze echt opnieuw beginnen, want Begin Opnieuw staat niet meer in jouw lijst deze week. Dat is spijtig. Vanavond dan staan ze wel in de Lotto Arena. Dat is ook wel leuk. Zometeen vers bloed. Nu eerst goed gewonnen is half gewonnen. Ja, nee, goed begonnen is half gewonnen. Dat zeggen ze meestal. Bonke, Alesso, Sasha. Ze gaan -4. Dit is Destiny.

0: 24e week en nog altijd hartjes van Melanie uit Brugge en Chris uit Niel. Onder andere voor Alesso, Sasha, Destiny. Ja, je weet, als de lijst zo opent, dan zit het tempo wel goed voor de rest van de zaterdag. Zometeen de eerste nieuwkomer in de lijst. Ik moet eigenlijk zeggen nieuwkomers. Het zijn twee Antwerpenaren. En ik heb gisteren op de radio geprobeerd om een Antwerps dialect na te doen. Maar dat is niet goed bevallen. Ik heb daar veel slechte reacties op gehad, omdat ik het gewoon niet zo goed deed. Dus ik ga het misschien gewoon aan jou overlaten. Ik zal het Antwerps accent laten voor wat het is. Maar zometeen dus twee muzikanten van wereldniveau uit Antwerpen.
1: Ik ben Leo. Vintro Bankier. Mijn advies voor ondernemers? Kies een bankier die ook zelfstandig is. Net als ik.
2: Vintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
1: Want uw zaak, dat is ook onze zaak.

0: Lasă-i aprijan.
1: O crap e drum hai sfindă? Download rap de Zimo app. Zimo, de imo site voor slimmerike.
0: In rapperike.
2: IKEA tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
3: IKEA.
2: Voorwaarden op IKEA.be.
4: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
5: Bij Super XL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij Super XL.
6: Love to see you shine.
7: Medi-Market.
8: Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
9: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
10: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
11: De Q-top 40. 39.

0: start bij deze een petitie om dit zoals een van de zomerhits van dit jaar te launchen. Ik moet zeggen, er is wel nog een beetje werk aan de winkel. Ze zakken 5 plekken deze week naar nummer 39. Alok, Khalid en Dive Into Me. Dat zou toch heerlijk zijn aan QB Chaos, niet? Zo heerlijk de perli, zoals ze tegenwoordig zeggen. Swat, we hebben bezoek uit Antwerpen vandaag. 2 Antwerpse artiesten verzorgen de eerste nieuwkomer van deze week in de Q-top 40. Ik moet zeggen, het is een heerlijke hit. Gelukkig is die wel gezongen in het Engels. Want 2 Antwerpenaren samen, we weten allemaal hoe dat dan begint te klinken. Na een bepaalde tijd dan beginnen die zo van Andersada, misschien hoe gaal zo klinken. Ah ja, zo durven ze wel eens te babbelen daar in Antwerpen. Ze hebben het ook zelf ingezongen. Dat is wel leuk. Ik zal het je zo meteen even laten horen. Het gaat natuurlijk over deze. Nieuw. Ja, Milo, DJ-licious en dat heerlijke Forever Young. Je hebt het al gehoord in Repeat of Niet. En hun nieuwe hit gaat dus een beetje over nostalgische gevoelens naar vroeger, toen je nog zo letterlijk eigenlijk jong en onbezonnen was. Zo die tijd dat je nog van niks iets moest aantrekken, zo dat je nog niet wist wat belastingen waren, of op welke dag dat ze het vuilnis gingen komen ophalen. Zo dat soort dingen. Zo echt het zorgeloze kind. Ze zijn met 2 in de studio gedoken. Normaal gezien zingt DJ-licious helemaal niet. Voor de gelegenheid heeft hij dat toch even gedaan. Je moet eens luisteren.
1: Count the days out of time. Homework rush.
0: Ja, je hoort vooral toch Milo en zo een heel klein beetje in de verte zo, ook een beetje DJ-licious. Het is heerlijk richting de zomer, onze eerste nieuwkomers. Milo, DJ-licious, Forever Young, komt nieuw binnen op nummer 38 deze week.

0: kaartjes van Phoebe uit Wetteren, onder andere voor Dinner Party van Niall Horan. Ondertussen is het 10:30 geworden en het is echt al best druk op de snelwegen. Ik ben vooral heel benieuwd, heb jij leuke plannen vandaag? Ga je dan leuke dingen doen omdat er al zoveel volk onderweg is? Even kijken waar je moet stilstaan. Op de A19 verlies je een kwartier tussen Wervik en Moorselen. Op de E40 richting Gent ook 10 minuten erbij tussen Wetteren en Merelbeke. Dat komt daar door een ongeval. Op de ring rond Gent richting Mariakerke 10 minuten extra tussen Zelzaten-Oost en de Beneluxlaan. En richting Zelzaten ook 5 minuten erbij tussen Zelzaten-West en Beneluxlaan ook. Brusselse ring dan, de binnenring 7 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de E19 richting Brussel ook nog 5 minuten extra. En dat is veel voor de luchthavenlaan en Machelen. Mocht je dan toch nog op een andere plek stilstaan, gaat het daar wat vlotter. Vanavond staat Bazaar in de Lotto Arena en Q loves Bazaar. Dus vandaag een extra portie van hun muziek op de radio. Ze komen er zo meteen al aan na Kamrad.
1: Q Top 40. Q Music. Nummer 36.

0: veel hartjes voor Bazaar deze week. Onder andere van de Luc uit de Senderlo en Noah uit Tervuren. Nacht in Amsterdam. Nacht in Amsterdam. Ze mogen deze week dan ook verdiend 4 plekjes de lucht in. En ik moet zeggen, het is volgens mij ook echt een drukke agenda voor Mathieu Terrein deze dagen. Vanavond staat hij in de Lotto Arena. Morgenavond staat hij ook in de Lotto Arena met Bazaar. En gisteravond was er nog de allereerste liveshow van The Voice. Ja, Mathieu is daar jurylid natuurlijk. En net zoals onze eigen Maarten en Dorothee. En gisterenochtend zaten die drie al gezellig te keuvelen in de backstage. Live op de radio. Het ging over de slaapgewoonte van Mathieu Terrein. Want ja, als je nu zelf ook al heel je leven afvraagt... Wanneer slaapt Mathieu Terrein eigenlijk? Hè? Is dat overdag of toch eerder op een ander moment? Awel, hier het antwoord.
1: Ik slaap 's nachts. Ik ben heel slecht. Ik ben heel slecht overdag dutter. Dat lukt mij niet. Mijn brein gaat ook wel uit 's avonds, dus ik kan heel makkelijk slapen. Ik val in slaap. Maar vanaf dat ik wakker ben, dan ben ik ook echt wakker.
2: Ik zie het ook.
0: Ja, voilà. Kijk, weet hij dat toch ook weer. En ik moet zeggen, toen ik het hoorde, begon ik even na te denken. Zou Taylor Swift eigenlijk een goede slaper zijn? Ik heb even wat research gedaan. Ze blijkt een nachtraaf te zijn. Dus ze werkt heel graag zo om middernacht tot 4 uur in de ochtend ongeveer. En ze blijft dan ook altijd in bed liggen tot de middag. Ja, als artiest kan dat natuurlijk, hè. Van horen zeggen natuurlijk. Het is ook maar het internet dat mij dat vertelt. Je krijgt ze zometeen 15 plekken lager dan vorige week wel met The Fate of Ophelia.
3: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick... Alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff concert met Berre. After kissing strangers. Luister deze week naar Q. En win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Hoogstraat aardbeien. Profel. Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit. In PVC, aluminium en hout.
1: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
0: Absoluut. Met de pro van Profel. Dat beloven wij.
2: Ah. Profel.
0: Ramen en deuren met glasheldere beloften. Ontdek ze op profel.be.
3: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot 50 euro korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
4: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
5: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
4: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
8: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
7: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op Hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
10: Deze week alle rosé-wijnen 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die omver blazen, dat is de ja. Van Jumbo, alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
11: Dit is de Q Top 40. Maximum.

Taylor Swift krijgt het stevig te verduren met deze Fate of Ophelia. Het is haar 30ste week. Ze moet nu 15 plekken naar omlaag. Daarnet ging het nog even over het slaapritme van Taylor Swift. Dat heb ik toch even een beetje geresearched. Dat speelt zich vooral af midden in de nacht eigenlijk. In de late uurtjes dan stromen al haar creative juices door de aderen. En dan maakt ze de grootste hits. Ja, en in de ochtend dan is ze iets minder aanwezig. Want blijkbaar slaapt Taylor Swift heel graag tot de middag. Dus als ze dan eens vroeg moet opstaan, dan is ze waarschijnlijk ook een beetje grumpy. Ken je dat? Zo niet slechtgezind, maar gewoon een beetje grumpy. Als je zo niet te veel tegen iemand mag babbelen. Mijn vriendin kan daar ook wel iets van grumpy zijn in de ochtend. En Sarah uit Leiden die zegt net in de Q-app dat ze ook een nachtmens was eigenlijk. Maar dat ze dat niet meer kan zijn door haar job. Dus nu zit ze opgescheept met allemaal ochtendmensen op het werk die veel te veel willen babbelen in de ochtend. En dat is echt bloedirritant, zegt ze. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen... Ik ben een van die ambetante mensen die in de ochtend ook te veel energie heeft. Het kan ook nogal eens een slechtgezind gevoel geven aan andere mensen, zo om 7 uur in de ochtend. Sorry daarvoor. Hey, maar laat ons nu even doen alsof het zaterdagavond is. Afrojack, Aloe Black op nummer 33. In My World.

Judith, deze week op nummer 32 in jouw Q-top 40. Drie plekken naar omlaag. En de Q-top 40, ja, daar luister je daar op dit moment. De zaterdag gaat nog net iets vlotter voorbij met al die hits die nog tot en met 1 uur om de oren vliegen. Ik heb er nog een dikke 31 in de aanbieding, dus dat gaat wel helemaal goed komen. En straks dan krijg je ook nog de nieuwe van Milk Inc. op

0: het zonnetje is aan het schijnen in Vlaanderen. Dat zie ik ook in de Q-app. Ja, ik moet zeggen, ik heb vanochtend ook beslist om mijn korte broek aan te doen. En ik ben daar zo blij mee. Echt waar, wat een fantastische zaterdag vandaag. Met nu Reggie, Lara Tesoro en Bound to Be.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 40.
0: -4 voor Alesso en Sasha.

Vijfde week en nu min 2 voor Niall Horan. Extra portie zonneschijn, min 4 voor Kamrad.

En ook 9 plekken minder voor Reggie, Lara Tesoro en de trompet van Bound to Be. Ja, ondertussen 8 minuten voor 11 is dat te vroeg voor een cocktail of een mocktail. Wel, pakt van niet, hè. Je mag hem er zo meteen bij nemen. Zonnebril op de neus en zomervibes. Eerst op nummer 30. Within Temptation gaat min 3

Amsterdamse DJ Another en Talk To You. Deze week één plek naar omhoog, heeft ook veel hartjes gekregen in de Q-app. En als ik er zo eens doorscroll door die lijst, zie ik vooral heel veel vrouwen die hartjes hebben gegeven. Sonja uit Maasmechelen, Anne uit Wetteren, Tamara uit Kortrijk, Annemie uit Aalst, Jessie uit Diest en ga zo maar door. Ja, de vrouwen hebben misschien nog net iets meer goesting in de zomer. Dat kan, alhoewel ik moet zeggen, ik kijk er ook al naar uit. En zeker met deze dikke vibes. Het is volop weekend, de muziek wordt beetje per beetje beter. Hit na hit in jouw Q-top 40, met zometeen na het nieuws van 11 uur onder andere Thomas Gray en zijn Rumors.

0: En nog een gezonde portie Taylor Swift ook. Komt eraan met Open Light. En een ode aan alle mooie dingen rondom je. Kijk maar eens even.
1: De Q-top 40.
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ah, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de pro-days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op Peugeot.be.
5: Peugeot.

0: Nasıl yapacağım?
1: Ok Rap Yedrom Hersfinde. Download Rap de Zimo App. Zimo, de Imo Site voor Slimmerike.
0: En Rapperike.
2: Verwen mama met extra veel aardbeien. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op verse Belgische aardbeien. Dat is 1 kilo voor de knaldieprijs van maar 4,99 euro.
3: Check de promo.
2: Aldi, altijd vers, altijd slim.
4: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
5: Xina.
4: Info in je winkel of op xina.be.
6: Het is 11 uur nieuws met Bart. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Er komt een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat meldt het parket van Brussel. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. De directie van de UGent gaat maandag praten met de pro-Palestijnse actievoerders. Die eisen nog altijd dat de universiteit alle samenwerkingen met Israëlische instellingen stopzet. Het protest begon meer dan 2 weken geleden, maar gisteren liep het uit de hand toen meer dan 100 betogers het universiteitsforum blokkeerden. Daardoor moest de raad van bestuur uitgesteld worden. Vorige week dreigde de UGent er ook al mee om naar de rechter te stappen. En in het volwassen onderwijs schrijven meer mensen zich in voor opleidingen voor knelpuntberoepen. Vorig jaar was er een stijging met ruim 10%. Tegelijk kozen meer dan de helft minder mensen voor een hobbyopleiding, zoals koken en bloemschikken. Die werden een pak duurder. De cijfers komen van onderwijsminister Zuhal Demir. En de aanpak werkt, zegt ze.
8: Technische opleidingen, opleidingen in de bouw, ook bijvoorbeeld de zorgopleidingen, die uitzicht geven op knelpuntberoepen, ook in tweede kans onderwijs, mensen die een diploma als secundair onderwijs willen halen, maar ook in de opleidingen Nederlands. En dat is net wat we wouden hebben met die hervorming.
7: In totaal daalde het aantal inschrijvingen in het volwassen onderwijs met iets meer dan 1%. Eerst veel zon, later wat wolken, maximaal rond 21 graden. Morgen in het westen zonniger, in het oosten kans op onweersbuien bij 20 graden.
6: Dankjewel Bart. Komt een berichtje binnen van Peggy uit Nijlen die zegt: kan je even vermelden dat de Zelzatentunnel dicht is tot maandagochtend? Ja, in beide richtingen. Dankjewel Peggy voor dat berichtje. Bij deze is dat meegedeeld. Even kijken, verder nog 8 files van 5 minuten of meer. De langste staat op de E40 richting Gent. Dat is al een stevige 35 minuten extra tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de A19 ook 10 minuten erbij tussen Wervik en Moorselen. Op de Brusselse binnenring moet je er 10 minuten bij tellen tussen Machelen en Zaventem. Op de buitenring 6 minuten extra tussen Sint-Stevens-Olie en Zaventem. Op de ring rond Gent verlies je 5 minuten richting Mariakerke tussen Zelzaten-Oost en de Beneluxlaan. Richting Zelzaten dan ook nog eens 5 minuten erbij tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. En op de A12 richting Brussel 5 minuten extra tussen Londerzeel en Domein Levendalen. En om af te sluiten nog op de E19 5 minuten erbij tussen Vilvoorde-Luchthavenlaan en Machelen.
9: Timo Pirera.
6: Ja, misschien ben je nog wat aan het bekomen. Of jaloers door alle stories te zien op Instagram. Olivia Dean was in het land. Hier is ze op 28.
9: Nummer 28.

0: 4 plekken minder voor Max en The Grammar. En hun Shalala. Zou toch eigenlijk een betere titel zijn, niet? Shalala. The Thing I Love op nummer 27. Een heel erg goede morgen. Ja, mocht je het nog niet doorhebben. Het is wel degelijk zaterdag. Zaterdag 9 mei vandaag. En het is nu al een mooie dag. Het zonnetje is op heel veel plekken aan het schijnen. Er komen ook heel wat foto's binnen in de Q-app. Silke uit Maldegem is bijvoorbeeld de auto aan het uitmesten. Zo noemt ze het zelf. Dus alle rommel die de afgelopen weken is blijven liggen in de auto, moet er even uit. Ik moet dat zelf ook eens dringend doen, denk ik. En Ben uit Neerouteren, die heeft zich geïnstalleerd in zijn tuinlounge. Amai, dat klinkt chic. Een tuinlounge om daar een beetje te genieten van de zon met een koffietje. Geniet ervan, Ben. En ook als jij zelf aan het genieten bent van de zon, ja, dan hoop ik dat je een hele fijne dag hebt. Ik moet wel even de sfeer een beetje omslaan. Want de hoogste nieuwkomer van deze week komt eraan nu. En ja, ik hoop gewoon dat je geen afkeer hebt voor de mevrouw in kwestie. Want met deze nieuwe hit in de Q-top 40 komt de teller in totaal op
1: 3.
0: 3 te staan. 3 hits van 1 artiest in 1 lijst. Ik heb natuurlijk over deze madame.

natuurlijk. Het was de Q-topschijf van deze week. Je hebt hem veel op de radio gehoord. En hij heeft dus ook echt extreem veel hartjes gekregen, die nieuwe. Het is echt maf. En ik moet zeggen, ik ben eigenlijk ook wel grote fan. Elizabeth Taylor, een hit die ze bedacht heeft in de auto tijdens dat ze aan haar verloofde aan het uitleggen was wie Elizabeth Taylor was. Ja, die vrouw kan letterlijk over alles muziek maken.

denk nu wel dat het een van de makkelijkste videoclips was om te maken. Want ja, Elizabeth Taylor, dat is natuurlijk een grote actrice geweest. Moet je ook wel zeggen. Ik zeg natuurlijk, ja, ik kende haar persoonlijk niet. Ze is 15 jaar geleden overleden, blijkbaar in 2011. Maar de videoclips zijn dus gewoon eigenlijk allemaal fragmenten van Elizabeth Taylor die aan het acteren is, achter elkaar geplakt. Ik vind het wel mooi en het is ook, ja, ik mag dat zeggen, denk ik, een mooie mevrouw. Afgelopen week was dit nog onze Q-topschijf Taylor Swift met Elizabeth Taylor. Dat is heel veel Taylor in één zin. Er komen heel veel positieve reacties binnen, dus ik denk dat die nog wel gaat stijgen. Even kijken, onze hoogste nieuwkomer dus op nummer 26. En als je nu denkt van, oh, dat was de laatste keer dat we Taylor Swift hoorden in de lijst. Ja, nee hoor. Ze komt er zo meteen nog een derde keer aan. Nu eerst wat Weekend Vibes op nummer 25 met Thomas Gray.

0: zeg, over Gen Z, wat je wil. Ik ben grote fan. Deze gast is 21 jaar, Thomas Gray. Staat ondertussen al wel een aantal weken in de Q-top 40. 14e week tot nu toe. En ook de mevrouw die er zo meteen aankomt, is zeer hard lid van Generation Z. Ze is nog maar 19 jaar. En ja, ze staat er eigenlijk nog maar net in. Het is nog maar haar tweede week. Maar ze stijgt wel al meteen 13 plekken deze week. En ik ben er zeker van dat jij ook zo wel iets gaat hebben van... ik vind het ook wel een leuk liedje eigenlijk.
1: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Met de superplusdeals van De Leize gaan we toasten.
6: Chin chin.
5: Want onze champagne Franke Grand Reserve is nu 2 flessen kopen plus 2 gratis.
6: Knalprijs.
5: Besparen doe je met de superplusdeals van De Leize. Mee met het leven. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
7: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.
8: Q Music. De Q Top 40. 24.

neem het mee als je nog de baan op moet vandaag. Drive Safe, Miles Smith, Niall Horan. Ze staan op nummer 23 deze week. Ja, het is echt druk op de wegen vandaag, dus echt waar voorzichtig zijn. Als je nog de baan op moet. Zeg, ik zou even graag een raadseltje met jou willen spelen. Het is niet voor punten, je kan niks winnen. Maar je kan gewoon voor de eer voor jezelf meedoen. Je mag meespelen in de Q-app. Wat is de gelijkenis tussen Niall Horan, Suzanne van Suzanne en Freek, Freek van Suzanne en Freek, Dorothee van Maarten en Dorothee en ook Maarten van Maarten en Dorothee? Wat is de gelijkenis tussen die vijf mensen? Het is dus niet voor punten, maar je mag wel even meeraden in de Q&A. Stuur me even een audioberichtje of zo. Ondertussen gaan wij verder met op nummer 22. Oh, toevallig, Suzanne en Freek. Halverwege gaat plus 9.

0: Suzanne en Freek halverwege. Ja, wat hebben Niall Horan, Suzanne en Freek en Maarten en Dorothee gemeen? Veel berichtjes in de Q-app, onder andere eentje van Zara uit Brakel.
1: Ik weet niet, het zijn misschien allemaal mensen.
0: Ja, dat klopt ook inderdaad. Maar, ja, zoals heel veel andere mensen zeggen in de Q-app, ze zijn allemaal jurylid geweest in The Voice. Dat is toch straf eigenlijk. Suzanne en Freek in Nederland, Niall Horan in Amerika en Maarten en Dorothee sinds gisteravond in The Voice van Vlaanderen met ook hun eigen stoel. Dat vind ik zo cool. Die zitten echt met twee in zo'n echte stoel van The Voice. Heel vet. Ja, als je het zelf nog niet gezien hebt, je kan het altijd uitgesteld bekijken via VTM Go natuurlijk. Wij zijn in ieder geval heel trots op die twee. Ondertussen bijna 11:30. Even kijken, er staan 7 files van 5 minuten of meer. De langste staat op de E40 richting Gent. Daar moet je ondertussen 20 minuten bij tellen. En dat tussen Erpenmeren en Merelbeke. Op de A19 ook een kwartier erbij tussen Wervik en Moorselen. Op de ring rond Gent richting Oostakker een kwartier erbij tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. Je verliest ook 10 minuten richting Mariakerke tussen Zelzate-Noord en de Beneluxlaan. Op de Brusselse binnenring dan 8 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. Op de Brusselse buitenring 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook. En op de E19 richting Brussel tenslotte nog 7 minuten extra tussen Vilvoorde-Luchthavenlaan en Machelen. Ja, je weet wat ze zeggen. Op twee benen kan je niet staan. Dus daarom nog een derde keer Taylor Swift. Wat dacht je daarvan? Dit is Open Light. Ze gaat nu -9. Nummer 21.

0: Min 9 voor Taylor Swift en Opel Light op nummer 21. Komt nog een berichtje binnen van Lies uit Aichem in de Q-app. Ze zegt, je hebt net gezegd, op twee benen kan je niet staan. Is het niet op één been kan je niet staan? Ja, dat is ook waar. Maar ik moet nu wel heel eerlijk zeggen...
1: 3.
0: Nee, het ligt eraan hoeveel Aperols dat ik gedronken heb. Soms kan ik dan ook op twee benen niet meer zo heel goed staan. Maar zwart, dat maakt niet uit. Zometeen dan gaan we dansen. Op I'm Good van Jelly Roll. Dat wordt leuk. Eerst nog even de boekhouding.
2: De Q-top 40. Overzicht. Nummer 30.
0: Min 3 voor Within Temptation. Smash Into Pieces. Somebody Like You.

24. De Amsterdamse Another mag nog een plek de lucht in met Talk to You. Olivia Dean, -4.

0: love it, ja, ik ook. Plus 13 voor Bella Kay. Miles Smith, Niall Horan doen het dan ook weer met drie plekken minder. Drive Safe. Plus 9 voor Suzanne en Freek en hun halverwege.
1: Ik weet dat

0: 20.
1: En derde keer goede keer, maar nu toch niet eigenlijk. Min 9. Als je op dit moment aan het genieten bent van de zon op je gezicht, dan zit je goed. Als je niet aan het genieten bent van de zon op je gezicht, geen nood. Jelly Roll gaat je dat gevoel toch een beetje komen geven. I'm good. Dit is zo zomers en zo fijn. Wel 3 plekken minder. En nu dus op nummer 20.

0: Jelly Roll split de lijst in twee met zijn I'm Good op nummer 20. Zometeen het antwoord op de vraag: kan Bruno Mars Spaans? En hoe zou dit liedje klinken in het Spaans? Dat is voor zometeen na Flemming en Meteor.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 1 plus 1 gratis op Ruby Red pruimtomaten.
2: 1 plus 1 op tomaten? Perfect. Ik zet tomaat mozzarella op het menu.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt. Laagste prijzen.
3: Opgelet. Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Altijd mee met het nieuws. Ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
6: Nu bij Aldi, 6 verse Noorse zalmfilets met vel voor de knaldieprijs van maar 10 euro. Dat is veel zalm voor weinig geld.
7: Check, check, check. Check de promo.
6: Aldi, altijd vers, altijd slim.
8: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
9: Nerdland Festival gaat intergalactisch.
10: Met echte astronauten en shows van onder andere
11: Maarten en Dorothee, Timon Verbeek, Alain Remu, Martijn Peters.
9: En ook met Lieve Schijn
10: en Hattie Helsmoortel.
9: 4 dagen lang de strafste science van het moment. Van 22 tot 25 mei in Wachtenbeke.
10: Tickets via nerdlandfestival.be. Samen met HLN, Q-Music en VDM.
12: Q-Music.
13: Hey, ik ben Flemming.
14: Ik ben Meteor en dit is de Q-Top 40.
15: Q is

geen AI zijn, denk ik. Hè? Lo arriesgo todo. Had ook zo'n gerecht kunnen zijn in een tapasrestaurant. Heel leuk, je kan het altijd online opzoeken als je het volledig wil horen natuurlijk. Hè. En nu nog een beetje zomerse sferen. Lost Frequencies gaat deze week plus 11. So much beauty. De Q Top 40. 17.

Bertje van Tim die is ondertussen aan het meeluisteren van op de Belgian Coast Walk. Dat is een wandeling van 80 kilometer langs de kust. Amai, dat is wel cool. Ja, met dit weer sowieso, denk ik, hè. Al die mooie uitzichten. Veel succes daar als je zelf ook gaat meewandelen. Gelukkig op nummer 15 in de lijst. Dikke vette beats. Dat wandelt toch altijd een beetje makkelijker, denk ik, hè. Offenbach, deze week 1 plek naar omhoog. Dit is Miles Away op nummer 15.

0: Sunny. Is dit de nummer 1? Ja, deze week. Plus 11, Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear staat op nummer 14. Zometeen doen we nog een laatste spurtje richting het laatste uur van de Q-top 40 met daarin de 13 beste hits van het moment. En ook de sterkste stijgers die komen we zometeen nog tegen. En dat zou zomaar eens even deze kunnen zijn. Wat dacht je van de fijne klanken van Teddy Swims en zijn Mr. Know-It-All? En een beetje J-Lo en David Guetta.
1: De Q-top 40. Een aardbeientaart voor uw mama maken, dat kan tellen.
2: Ik heb wel al een beetje geproefd, maar dat was echt maar de helft hoor.
1: En dat met een promo die kan tellen. Want deze week bij Lidl 50% korting op hoogstraten aardbeien. Dat is maar €2,49 voor een bakje van 500 gram. Lidl, dat kan tellen.
3: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
4: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
0: Het is 12 uur nieuws met Bart. Goedemiddag.
5: Goedemiddag. Er komt een onderzoek naar anti-Joodse gezangen door Club Brugge supporters. Dat meldt het parket van Brussel. Het gebeurde vorig weekend tijdens de wedstrijd in en tegen Anderlecht. Het parket wil de betrokken supporters identificeren, oppakken en straffen. Ook Club Brugge-voorzitter Bart Verhagen zal verhoord worden. Dat gebeurt overmorgen. En opvallend, het parket zal hem ondervragen als verdachte. Op het Rode Plein in Moskou heeft Rusland de overwinning gevierd op Nazi-Duitsland tijdens de Tweede Wereldoorlog. Zoals elk jaar met een militaire parade. Al was die kleiner dan anders, zag collega Caroline van Unen.
6: Er liepen minder militairen mee en het meest opvallende, er is geen militair materieel getoond in de parade op gevechtsvliegtuigen na dan. En dat is voor het eerst sinds 2007 dat we geen tanks, geen panzervoertuigen, geen raketsysteem zien. Dat is toch wel heel opvallend. Het ministerie van Defensie heeft daar geen reden voor gegeven.
5: Mogelijk is dat materiaal nodig voor de oorlog in Oekraïne. Moskou vreesde tijdens de parade ook voor Oekraïnse drone-aanvallen en nam daarom strenge veiligheidsmaatregelen. Maar er gebeurde niets. Er geldt dan ook een staakt het vuren tot maandag. En de Mexicaanse regering overweegt om het schooljaar 40 dagen eerder te laten stoppen door het WK voetbal. Dat begint op 11 juni. De lessen zouden dan al stoppen op 5 juni. Maar daar komt nu al veel kritiek op. Ouders vrezen voor een hogere rekening voor de kinderopvang. Experts vrezen dat de leerachterstand en de ongelijkheid groter zullen worden. En werkgevers zijn bang dat hun bedrijven gaan stilvallen doordat ouders langer verlof nemen. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien rond 20 graden.
0: Dankjewel, Bart. En 6 files waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste die staat op de E313 richting Antwerpen. Daar moet je een kwartier bijtellen en dat tussen Massenhoven en Wommelgem. Op de A19 12 minuten daarbij tussen Wervik en Moorselen. Op de Brusselse binnenring ook 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En je verliest 5 minuten op de Brusselse buitenring. En dat tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook. Op de E40 richting Gent 5 minuten trager tussen Erpenmeren en Wetteren. Dat komt daar door een ongeval. En op de ring rond Gent tenslotte nog richting Mariakerke. Ook 5 minuten erbij tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan. Als je dan toch nog ergens anders zou stilstaan, ah wel, dan gaat het daar dus wat vlotter.
1: Timo Pireda.
0: Een heel erg goede middag. Zometeen de sterkste stijger. Nu eerst de Bauza, die gaat plus 14.
1: Nummer 13.

Je bent duidelijk grote fan van de zomervibes van Kygo, Khalid, Griffin. Sterkste stijger deze week. Plus 14 voor Save My Love. Hartjes van onder andere Philippe uit Berthem, Nelly uit Malle en Sabrina uit Herzelen. Ja, de zon is aan het schijnen vandaag. Het lijkt wel bijna een zomerdag. En ik zie dat ze hier in de tuin van Key Music ook aan het gras aan het afdoen zijn. En ik moet zeggen, je ruikt dat hier tot binnen. Dat is toch het beste gevoel ooit. Dan weet je echt dat de zomer voor de deur staat. Als ik het uittel, ongeveer nog een anderhalve maand. En dan start de zomervakantie en ook het begin van het beach house. Dan kunnen we onze deuren weer open doen voor jou. Hoe ben jij ondertussen deze mooie dag aan het vieren? Wat ben je aan het doen? Een foto is altijd meer dan welkom in de Q-app. En als we al beginnen dromen van de zomer, ja, op 3 juli staat Teddy Swims ook op de mainstage van Rock Werchter. Dat wordt ook goed. Mr. Know-it-all, deze week op nummer 11.

0: nu plus 2 voor Teddy Swims, Mr. Know-it-all. Hij staat net niet meer in die top 10. Hij heeft er eigenlijk nog nooit gestaan ook. Hij staat wel op nummer 11 nu. En ik denk dat er volgende week wel eens verandering in zou kunnen komen. En dat hij wel effectief in die top 10 verschijnt. Zometeen dan krijg je nog de nieuwe Q-topschijf voorgeschoteld. Ondertussen veel foto's en berichten. Kelly uit Bierbeek, die heeft net een huwelijk voltrokken in Oud-Heverlee. Kenneth uit Dendermonde is op weg naar een plechtige communie. Net zoals Lia uit Houthulst gaat ook naar een plechtige communie. En er zijn nog heel veel mensen die buiten gaan barbecuen, verjaardagen gaan vieren, communies gaan vieren, dus het is echt een hele mooie zaterdag. Geniet ervan.
1: De Q Top 40. Overzicht. Nummer 20.
0: Good vibes and good vibes only met Jelly Roll. Hij gaat

19. 8 plekken minder voor Fleming, Meteor en Niet Nodig. Bruno Mars en zijn grote trompet, +3.

Plus 11, So Much Beauty van Lost Frequencies. Tiende week voor Harry Styles. Zijn American Girls gaan min 1 plek deze week.

0: plus 1 dan weer voor deze Best Friends, Offenbach en Miles Away.
1: Nummer 14.
0: Cameron Whitcomb plus 1, Kingdom of Fear. De piano van deze drie gekke noren gaat ook een plek omhoog. De Bauza en hun Magnetic. Sterkste stijgers deze week. Kygo, Khalid, Griffin, plus 14.

0: En ook plus 2 voor Mr. Know-it-all, Teddy Swims. Zeg, ik heb een klein vermoeden dat de nieuwe Q-topschijf zowat ontstaan is op de E313, ergens tussen Limburg en de Kempen.
1: De Q-topschijf.
0: Ja, dat denk ik echt, want die nieuwe Q-topschijf die ik je gisteren heb mogen voorstellen, komt van Milk Inc. En we weten het allemaal, muziek dat is een medicijn voor heel veel mensen. Hè. Dat is er altijd op blije momenten, op moeilijke momenten, wanneer je een beetje alleen voelt. En dat is meteen ook de titel van die nieuwe hit, Medicine. Ik ben zo'n grote fan. En ik vraag mij wel een beetje af, misschien heb jij er een beter idee van dan ik. Aan welke andere Milk Inc. hit doet deze nieuwe jou het meest denken? Ik ben zelf 25, ik heb Milk Inc. wel meegemaakt, maar niet zo dichtbij als jij misschien. Ja, je mag het me even laten weten, ik ben echt heel benieuwd. Het is zo Good Old Vibes van Reggie en Linda. Milk Inc., dit is hem.
1: Dit is deze.

0: Ja, Amber voelt de vibe. Heel veel goede reacties op onze nieuwe Q-topschijf van deze week. Milk Inc. en Medicine. Hugo uit Schoten, liever, zegt ook nog I love Milk Inc. Zij zijn effectief mijn medicijnen waar ik happy van word. Melissa uit Menen zegt ja, Milk Inc. Ze zijn back. En dan nog een berichtje van de Sharon uit Hoogleden. Want ik vroeg daarnet van aan welke oude Milk Inc. hit doet jou dit het meeste denken? Zij zegt de Run. Zeggen ook wat mensen Walk on Water en dit is ook al binnengekomen. Ja, het is duidelijk, het is zo die goede oude Milk Inc. vibe die we wel een beetje gemist hebben, dus ik ben heel blij dat die terug is. Zometeen dan openen we de top 10 met een Franse DJ en ook een zangeres uit de Bronx, uit New York. En ze heeft ook Puerto Ricaanse roots, dus ze gaat deze zonnige zaterdag nog een beetje zonniger maken.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-liftoff.

0: Volvo Select gecertificeerde tweedehandswagens waren niet gewoon bezit van een vorige eigenaar. Ze werden gekoesterd, verzorgd en door Volvo gecontroleerd op meer dan 150 punten. Nu zijn ze klaar voor een nieuw hoofdstuk. Met u. Kom in mei langs bij uw Volvo-verteler en krijg tot 3 jaar garantie op een ruime selectie tweedehandswagens.
1: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ritchie, citroen met framboos.
4: Ritchie, Belgische limonade.
5: Altijd verfrissend.
6: Medi-market. Medi-market wordt merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van €100 en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
7: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
8: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family-lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
9: IKEA.
8: Voorwaarden op IKEA.be.
10: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja maar ja naar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank.

Maxime, Babette en hoe dan ook. Bijna half één geworden en er komt hier echt de schattigste foto ooit binnen in de Q-app. Echt waar. Milo uit Hamme stuurt een foto van zijn puppy, Kona. En de puppy heeft net zijn diploma of haar diploma gekregen. Het puppytraject is afgewerkt bij de hondenschool. Nu snel naar huis en dan barbecuen, of course. Oh, ik vind dat Kona ook een klein worstje verdient, beste Milo. Heel schattig. Hopelijk ben jij ook volop aan het genieten van die zon. Met nu Juste Jackstyle.

Je moet nog beginnen opletten dat hij niet te veel gas geeft als hij in de wagen zit. Dit wakkert dat natuurlijk wel een beetje aan. Wat een tempo. Juste Jack Stallion, Turn the Lights Off. Oei, wacht, ja, dan moeten we nog even, toch nog even ook naar het verkeer. Wacht een secondje, want het is nog heel druk op de weg. Ik was een beetje te snel. Er staan er 6 files waar je 5 minuten of meer verliest. De langste die staat op de Brusselse binnenring. 10 minuten erbij tellen daar tussen Machelen en Zaventem. En op de Brusselse buitenring ook 5 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de A19 dan nog, 10 minuten erbij ook tussen Menen en Moorselen. Je verliest 7 minuten op de E19 richting Brussel tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Op de ring rond Gent richting Mariakerke ook 10 minuten extra tussen Zelzaten Noord en de Beneluxlaan. En richting Zelzaten 5 minuten erbij tussen Zelzaten West en diezelfde Beneluxlaan. Als je dan nog op een andere plek stilstaat, dan gaat het daar een beetje vlotter. En nu mag je wel komen, ja. Zometeen op nummer 6 gaan we boenken met de grote B. Nu eerst 2 plekken erbij en terug jouw nummer 7. Dit is Sienna Spyro en Die on This Hill. Ja.

0: Boonke met de grote B. Plus 4 voor Bebe Rexha, Faithless. Ze staan deze week op nummer 6, dus net niet in de top 5. Zeg, deze zomer, dan is het weer zover, hè? Dan gaan we supporteren voor het WK, het wereldkampioenschap voetbal. Dat doen we eigenlijk ook elke traditie, traditioneel, met een officieel WK-lied. Je weet wel, zoals Daar Zijn bijvoorbeeld. Dat is denk ik het meest legendarisch. Shakira uit 2010. Dit jaar zou de officiële WK-hit komen van Jelly Roll. Die ken je ook wel, die staat ook in de Q-top 40. Ja, alleen werd die hit niet zo heel goed ontvangen. Je moet eens luisteren. Ja, de mensen vinden het een beetje te saai. Ze vinden het niet de vibe die het moet zijn. Gelukkig heeft de FIFA daar wel iets op gevonden. Ze hebben gezegd, oké, dan gaan we het anders doen. De Q-top 40. Dan gaan we gewoon opnieuw aan Shakira, die in 2010 al zo'n dikke hit heeft gemaakt, vragen of zij het opnieuw wil doen. Ja, en Shakira die heeft waarschijnlijk gezegd...
1: Oké, ik zal dat doen.
0: Dus volgende week komt dit liedje uit. Ja, leuk hè? Dai Dai, zo gaat het heten. Op 14 mei, dan komt het uit. Dus ik ben heel benieuwd om het volledig te horen. Benieuwd of we daar weer op kunnen meezingen. En zometeen... wil ik nog eventjes zeer belangrijk met jou overlopen. Sta jij deze week op de lijst van QDJ Bert de Kok?
2: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
3: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
2: En ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
3: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
2: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
3: Ja, dat is duidelijk.
2: Ja.
4: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
5: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Hier Pipa de Kat.
7: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo! Hallo.
6: Aan alle dierenvrienden die nu aan het luisteren zijn...
7: Je kunt ook vriend worden.
6: Van Maxizo.
7: De dierenwinkel met de lage prijzen.
6: Dan krijg je de specialetjes.
7: Plezante tips, eerste klas advies.
6: En promoties natuurlijk. Goed zijn, hè?
7: Daar zijn vrienden voor.
6: Ah ja.
7: Ah ja.
8: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar & Cooper selectie. Maxizo. Alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
9: Goed voor het beestje.
7: Goed voor het baasje.
10: Altijd on trend, altijd betaalbaar. Kruidvat is er voor alle beauties van België. Nu, heel veel mascara's, tweede aan halve prijs. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.

0: Da se aplicăm.
1: O rap e drum hai sfinde. Download rap de Zimo app. Zimo, de Imo site voor slimmerikken.
0: In Raprike.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
3: Met deze week alle Rummo pastas. 2 plus 2 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Vanavond bij VTM komen de overgebleven quizzers alsmaar dichter bij de hoofdprijs in The Floor. En VTM 2 brengt je vooral dicht bij Ben Affleck in de filmpremière van Hypnotic. Vanavond bij VTM en VTM 2.
5: Dit is het begin van je weekend.

0: Vrienden van de Vrijdag bij Q-Music met Ulrike en Bert de Kok, die elke week ook een lijstje maakt van mensen die hij een fijn weekend wenst. Dat is lief, hè, van Bert. Dat is een lieve man. Maar hij heeft ook een lijstje van mensen die hij geen fijn weekend wenst. En ik wil graag even zien of jij er ook op staat deze week.
1: Maar eigenlijk wens ik iedereen een fijn weekend. Behalve mensen die momenteel een snotneus hebben. Blijf van mij weg. Ulrike, begin niet, hè. Dan, ongepelde skampies. Ach. Mensen die vandaag al hebben meegezongen met de nummer van Pommelien. Het hantavirus.
2: Terecht. Wat is dat nu weer al?
1: Mensen die aan hetzelfde stuk fruit denken als ik. Denk allemaal aan een stuk fruit. Je krijgt 5 seconden. 5, 4, 3, 2, 1. Ik dacht aan een banaan.
2: Ik ook.
1: Ja. En tot slot, Gen Alpha. Geen fijn weekend.
0: Ja, voilà. Ik moet nu wel zeggen, ik weet niet waar jij aan dacht bij het stuk fruit. Ik dacht aan een appel. Dus ja, ik denk dat ik er dan niet op sta deze week, dus ik ben wel blij. Wij moeten snel verder, want goed nieuws voor Somber. Die mag deze week 2 plekken de lucht in en is jouw nummer 3 met zijn homewrecker.

0: Olivia Dean. And So Easy, net zoals vorige week, jouw nummer 2 in de Q-top 40. Zometeen, dan heb je nog de 1. Nummer 1 te goed. En ondertussen komen de eerste berichtjes al binnen. Luna bijvoorbeeld is onderweg naar de Lotto Arena voor het concert van Bazaar vanavond. Ja, we doen zometeen vanaf 1 uur Q Loves Bazaar met extra veel muziek van hen, dus dat wordt leuk.
1: De Q-top 40, overzicht. Nummer 10.
0: Min 2 voor J-Lo. Maxime Babette, hoe dan ook, moeten min 2.

Ook Bibi Rexha en Faithless vallen in de smaak. Plus 4. En Bruno Mars, die zakt ondertussen nog een beetje verder weg. Min

Opnieuw plus 2 voor de Zoo Oe Oe van Shakira Shakira. Baby, keep the music playing. Come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turn a four into a zoo. Hoogste positie tot nu toe voor Samber. Plus 2 voor zijn homewrecker. En Olivia Dean, die blijft gewoon staan. Net zoals vorige week, jouw nummer 2 in de lijst. Make it so easy to fall in love. En voor de derde week, jouw nummer 1. Mr. Alex Warren en zijn Fever Dream.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: Goedemiddag, 1 uur. Nieuws hoor je van Bart.
4: Goedemiddag. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdachte opgepakt. Dat meldt de politie. Een 1000-tal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
5: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
4: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die is opgepakt is een Roemeen van 25. Rusland heeft zijn overwinning op Nazi-Duitsland gevierd met de jaarlijkse militaire parade op het Rode Plein in Moskou. Ze was wel kleiner, met minder militairen en zonder tanks, raketten en militaire technologie. Mogelijk omdat Rusland ze nodig heeft in de oorlog in Oekraïne. Omdat er gevreesd werd voor drone-aanvallen, was Moskou voorbereid. Collega Carlien van Nunne.
6: Er waren heel wat veiligheidsmaatregelen in de stad. Er was extra luchtafweer naar Moskou gestuurd en er is ook geen mobiel internet in de stad. Mobiel internet wordt vaak gebruikt door drones om hun doelwitten te raken.
4: Er gebeurde uiteindelijk wel niets, want er geldt een staakt-het-vuren van 3 dagen. En het WK voetbal krijgt deze zomer 3 openingsceremonies, 1 per organiserend land. Dat meldt Wereldvoetbalbond FIFA. Het WK start op 11 juni in Mexico. Voor de aftrap in het Aztekenstadion zijn er optredens. En dat is ook zo voor de eerste wedstrijd in Canada de dag erna. Daar treden onder meer Alanis Morissette en Michael Bublé op. En diezelfde dag wordt er ook een eerste keer gevoetbald in de VS, in LA. Daar staat onder meer Katy Perry op het podium. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Namiddag stijgt de kans op buien rond 20 graden.
3: En onderweg zijn er momenteel 7 vertragingen gemeld van langer dan 5 minuten. Dat is het geval op de ring rond Gent richting Mariakerke. Een kwartier extra tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan. Richting Oost-Akker 12 minuten tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. Op de A19 13 minuten erbij tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse binnenring 10 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Richting Antwerpen dan op de E19 6 minuten ook tussen Sint-Joop in het Goor en Antwerpen-Noord. En tenslotte is het nog aanschuiven op de E313. 5 minuten extra daar tussen Ranst en Borgerhout. Sta je nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je daar minder dan 5 minuten.
7: Q loves Bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Bazaar.
8: Q Music.
7: Liam van Haverbeke.
3: En we gaan er onmiddellijk werk van maken, zeg. Hoera voor Bazaar en hoera.

0: Think of Me. Van Hugo Kelani en Daycom. Zaterdag is een geweldige dag om te luisteren naar Q-Music. Want je krijgt sowieso alle maximum hits aan de lopende band, dat weet je. Maar vandaag is het nog een tikkeltje beter dan normaal, want...
1: Q loves Bazaar.
0: Zo is dat. We draaien extra veel Bazaar vandaag, omdat ze ja, eerst en vooral terug zijn met een gloednieuw album. Exit heet die, dat weet je waarschijnlijk. En ze stellen die vanavond en morgen ook officieel voor in de Lotto Arena in Antwerpen. Chloe uit Ieper stuurde daarnet al een berichtje dat ze erbij is. Ze stuurt, ja, wij zijn onderweg naar Bazaar. Hey, dan zit je heel goed bij Q, Chloe. Want straks krijg je zelfs nog een extraatje bij QDJ Naomi van der Poorten. Je kan namelijk een exclusief Bazaar starterspakket, zeg maar, winnen. Daar zit in een gesigneerde LP van de band, een paar Bazaar sokken en een t-shirt. Kan van jou zijn, gewoon blijven luisteren naar Q. Ja, wie dan weer niet in de Lotto Arena staat, dat is deze vrouw, Olivia Rodrigo.
2: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ze heeft wel een nieuwe tour aangekondigd zonder België, maar gelukkig hebben we nieuwe muziek

0: Drop Dead.
1: Olivia Rodrigo, Drop Dead, doet me een klein beetje denken aan Chapel Roan eigenlijk. Marianne uit Buggenhout is wel een hele grote fan en zegt, wat een topschijf, ik word er direct vrolijk van. Dat is de bedoeling natuurlijk. Ja, ze staat wel niet in België natuurlijk met de Unravel Tour. Wel bij onze noorderburen, moest je interesse hebben, op 23, 24, 27 en 28 maart volgend jaar dus in de Ziggo Dome in Amsterdam. Deze man is momenteel ook aan toeren in de Dominicaanse Republiek City. Daar ben ik wel een klein beetje jaloers op. Ed Sheeran en zijn Castle on the Hill.

0: IKEA-tip van de week. Zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
1: IKEA.
0: Voorwaarden op IKEA.be.
2: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.

that's not right, but it's okay. Dat moeten de heren en dame van Dario G gedacht hebben. Ja, Dario G, dat is de band achter deze hit. Want Dario G is een wat rare naam, vind ik altijd. Maar dat is blijkbaar ook de bedoeling. Want oorspronkelijk was dat niet de naam van de band. Dat was gewoon Dario. Dus zonder de G. Maar er was blijkbaar al een artiest met die naam. En dat was een beetje een boze man. Want die dreigde met de rechtszaak en stuurde allemaal brieven en berichten naar de band. Dus uiteindelijk dachten ze, oké, kijk, we willen geen gedoe. We willen gewoon muziek maken. We hebben het simpel opgelost. We zetten er gewoon een G achter. Gewoon een random letter. Kon ook de Q geweest zijn, maar kijk, het is de G geworden. Uiteindelijk hebben zij wel gewonnen, vind ik. Want ja, wie de fuck is Dario? Niemand die dat nog weet.

0: this life is.
1: Ja, het kan nog mooier worden, want deze bergen kan jij live aan het werk zien in onze Q-luchtballon. Ja, die hebben we dus blijkbaar tegenwoordig, ben ik ook nog altijd van onder de indruk. Maar jij kan dat exclusieve ticket voor een concert in de lucht, de lift-off, winnen. Hier bij Q door elke werkdag te luisteren naar onze Maarten en Dorothee. Of naar Vincent Live. En dan moet je een spelletje spelen, kan je zingen en zo. Maar je hoort het wel van hun. En nu hoor je, zoals beloofd, Dario G met Sunshine. Goedemiddag.

feel-good anthem. Dat helemaal past bij het weer vandaag. Sunshine. Daarmee is het 13:30 op de klok. Een hele goede middag. Het is druk hoor, onderweg voor het zaterdag. 7 files staan er van langer dan 5 minuten. Op de A19 verlies je een kwartier tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse ring, op de binnenring 11 minuten extra tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring 8 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem. Op de ring rond Gent dan richting Zelzaten 11 minuten tussen Zelzaten-West en de Beneluxlaan. Richting Mariakerke 6 minuten tussen Zelzaten-Noord en de Beneluxlaan. Ook. Richting Brussel op de E19, 7 minuten extra tussen Vilvoorde, de Luchthavenlaan en Machelen. Opletten daar, want het komt door een ongeval. En tenslotte is het nog file rijden op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten daar ook tussen Antwerpen-Zuid en de Kennedy-tunnel. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar gelukkig minder dan die 5 minuten.

0: Never Gonna Not Dance Again. Ik ben afgelopen week trotse papa geworden. Ja, voor de felicitaties binnenstromen, het is niet van een kindje, voor alle duidelijkheid. Daarmee ga ik nog even wachten, nee. Het is wel van een diertje. Ja, een beestje. Je weet, in een relatie en bij samenwonen met iemand moet je soms toegiftes doen aan elkaar. Want mijn vriendin wou een kat, heel graag. Maar ja, ik heb een lichte allergie voor katten, dat zit zo wat in mijn familie. Dus dat zag ik niet zitten. Maar we hebben nu denk ik wel een hele goede compromis gevonden. Je hoort het zo meteen.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis. En alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Wij dragen E5. Voor elk moment, voor elke stijl. Casual of classy, bij E5 vind je alles om jouw look compleet te maken. Nu tot €50 korting op je outfit. Ook op e5.be. E5, jouw verhaal in stijl.
3: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 2 plus 1 gratis op alles van Boniplant.
4: Dus 2 plus 1 op de hummus, de kikkererwten, eigenlijk alles van Boniplant.
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

0: Stay van Miles Smith. Je kent het ongetwijfeld wel. Een discussie met je partner of met je ouders of vrienden, of ja, maakt eigenlijk niet uit. Die zomaar niet opgelost geraakt, waar je ja, uren over bezig bent en er komt maar geen consensus. Dat kan, dat is bij ons thuis niet anders. We hebben namelijk een diertje in huis gehaald. Mijn vriendin wilde heel graag een kat. Maar ja, ik heb soms wel last van een allergie, dus dat was eigenlijk voor mij geen optie. Heel veel mensen sturen dit.
1: Oh, hebben jullie zo'n naaktkat, een sphinx, zalig, proficiat.
0: Ja, dat was Carla uit Sint-Laurens. Nee, nee, dat je kunt. Het is geen naaktkat. Het is ook wel zonder haar. Het is namelijk een vis. Ja. Klinkt ontzettend simpel, ik weet het. Zelfs een klein beetje mottig. Maar ik moet echt waar, eerlijk bekennen, het is een heel leuk beestje. Ja, het komt zo de hele tijd aan het raampje gezwommen. Het is ook een heel mooi exemplaar. Maar we geraken er dus niet aan uit welke naam we het dier moeten geven. En dat is natuurlijk het voordeel aan werken op de radio. Ik kan gewoon schaamteloos jouw hulp vragen voor zoiets simpel. Dus als je wil, mag je helpen beslissen. Welke naam mijn vis krijgt, moet zeker niet. Ik blijf in elk geval goede muziek draaien. Maar de keuze gaat dus tussen mijn voorkeur, dat is Bob. Ja, B-O-B. Want ik vind dat grappig. Dan kan ik zeggen tegen de mensen die langskomen, ah kijk, onze vis kan zijn eigen naam zeggen. En dan doet hij zo voor het raampje, Bob. Bob. Ja, dat is mijn humor. Of de voorkeur van mijn vriendin. Een classic, Nemo. Ook leuk natuurlijk, maar dan kan je niet het mopje maken van Bob. Laat maar weten welke het wordt. Ik heb er speciaal een poll voor gemaakt in de Q-app. Er zit ook een foto bij van onze nieuwe vriend. Ik ben benieuwd.

0: Jizzo en Zane met Eyes Closed. With ja, het klinkt echt ontzettend onnozel, maar we zijn op deze mooie zaterdag aan het zoeken naar een naam voor mijn vis. Ja. Mijn vriendin en ik hebben een kleine discussie. Ja, zij wil eigenlijk oorspronkelijk een kat, maar ik ben een klein beetje allergisch, dus dat ging niet. Dus we zijn gegaan voor een vis. Maar nu zitten we dus in discussie welke naam we het ding of het beestje zouden geven. Het ging tussen Nemo, haar keuze, en Bob, mijn keuze. Ashen uit Antwerpen zegt, ja, waarom niet Blub? Dat is toch dezelfde wetenschap als Bob? Dan kan hij ook zijn eigen naam zeggen. Ja, dat is waar, maar ik heb gehoord dat de vissen het wat moeilijk hebben met de letter L. Dus daarom Bob. Lena uit Lintert die stuurt een audioberichtje.
1: De dochter heeft vissen op haar kamer en die noemen de Magical Fish Sticks.
0: De Magical Fish Sticks? Ja, de Magical Fish Stick. Vind ik ook wel nog origineel, maar Nemo en Bob. We gaan het niet ingewikkelder maken dan nodig. Quinten uit Beveren zegt, ja, onze vissen noemen Swim Shady en Vin Diesel. Vind ik ook heel grappig. Steven uit Leden zegt, noem hem Poes. Ja, zou ook grappig zijn. Carla uit Sint-Laurens zegt, oh, hebben jullie een naaktkat? Nee, dus ja, geen naaktkat, had ik daarnet al gezegd. Het is een vis geworden. Patricia uit Eeklo stuurt ook nog, amai, een mooie vis. Ja, dankjewel. Er staat ook een fotootje bij in de poll als je nog snel wilt kijken. Het is een campvis voor de liefhebbers. Ik had gevraagd aan ChatGPT welke vis is makkelijk. En dat is dus blijkbaar deze. Maar goed, ik ben het aan het trekken. Bob of Nemo, wat is het geworden? Jij kon kiezen. En met 78% van de stemmen, 79% zelf nog last minute, is het Bob geworden. Ik ben heel blij. Ik heb de stemming niet gemanipuleerd, echt waar. 79% van de luisteraars stemt voor Bob. Dus kijk, mijn vriendin, als je aan het luisteren bent, vanaf nu gaat onze zwemmende vriend door het leven als Bob. Daar ben ik heel blij mee. En Marshmallow en Kane Brown, die zijn ook Bob vandaag. Want ze zitten in een auto. Dit is Miles on it. New truck, big lady.

0: Pippa de Kat.
1: En Bobby de Hond van Maxizo. Hallo!
0: Beste katten en honden.
1: Is uw baasje nog niet bij Maxizo geweest?
0: De dierenwinkel met de lage prijzen.
1: Trek hem dan aan de leiband mee naar onze winkel en krap dan de deur.
0: Of tip maxizo.be in en dan keihard meehouden, heel de dag lang.
1: Ze zal het wel doorkrijgen.
0: Tot binnenkort.
2: Nu bij Maxizo. 30% korting op je tweede verpakking uit onze Edgar en Cooper selectie. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
0: Goed voor het beestje.
1: Goed voor het baasje.
3: Ik ben de Ronnie, Fintro-bankier. Mijn tip, kies een bankier die er is van uw eerste woning tot de rekening van uw kleinkinderen.
2: Fintro, gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemiddag, 2 uur, nieuws hoor je van Bart.
5: Goedemiddag. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. Bij de ophef gisteravond op het Kiel in Antwerpen is 1 verdachte opgepakt, dat meldt de politie. Een duizendtal mensen kwam daar op straat toen de politie een verdachte van een dodelijke steekpartij had opgepakt. Er werd geduwd en getrokken en de agenten werden ook bekogeld, onder meer met stenen. Je hoort Wouter Bruins van de politie.
6: Vanuit die groep mensen zijn stenen gegooid naar de politie. Er is geduwd, er is getrokken. De politie heeft gelukkig geen geweld moeten gebruiken. We hebben wel iemand bestuurlijk gearresteerd. Een van onze collega's is ook gewond geraakt door een van die stenen. Het bemiddelingsteam, de wijkteams, hebben wel de gesprekken gevoerd met wie daar in de omgeving was. En is de rust ook wel snel teruggekeerd.
5: Bij de steekpartij in de nacht van donderdag op vrijdag kwam een man van 30 om. De verdachte die opgepakt is, is een Romein van 25. Hij is intussen ook aangehouden. En een verrassing van Wout van Aert. Hij start morgen in een gravelwedstrijd in Valkenburg in Nederland. Het wordt zijn eerste koers sinds zijn overwinning van een kleine maand geleden in Parijs-Roubaix. En ook de wereldkampioen gravel, Florian Vermeer, staat morgen aan de start in Valkenburg. Vanmiddag en vanavond wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij maxima tot 23 graden. Morgen eerst wisselend bewolkt. Na de middag stijgt de kans op buien rond 20 graden dan.
4: En onderweg staan er 10 files. Van langer dan 5 minuten. Op de A19 20 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse binnenring een kwartier tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de ring rond Gent richting Zelzate 11 minuten tussen de Riemensteenweg en Zelzate-West. En ook 10 minuten extra tussen Zelzate-West en de Beneluxlaan. Richting Mariakerke dan tussen Zelzate-Oost en de Beneluxlaan 10 minuten. En richting Oostakker of Uustakker 6 minuten tussen Zelzate-Noord en Zelzate-Oost. Richting Brussel, op de E19, 10 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Richting de grens met Nederland, op de A12, 7 minuten ter hoogte van Antwerpenhaven en Stabroek. Op de Antwerpse ring tenslotte richting Gent staat er nog 1 file van 6 minuten tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je momenteel nog op een andere plek aan te schuiven, dan verlies je minder dan 5 minuten.
7: Q loves Bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q voor extra veel Bazaar.
8: Q Music.
7: Liam van Haverbeke.
4: Met nu het motto van de zaterdag wat mij betreft.

Sabrina Carpenter, ze werd gisteren nog geniet in Repeat of Niet voor haar samenwerking met Madonna. Bring Your Love. En zo zie je maar, hè. Dat twee succesvolle namen die samenwerken niet altijd garant staan voor succes. Gelukkig hoor je Madonna wel nog gewoon bij Q zometeen. Ze komt eraan met Justin Timberlake na deze van Comrade, Be Mine.

0: Wel een samenwerking die garant staat voor succes. Justin Timberlake en Madonna met 4 Minutes. Zometeen heb ik nog zo'n fantastische samenwerking voor je. Hoor je na Damiano David.
1: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
2: IKEA.
1: Voorwaarden op IKEA.be.
3: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
4: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekening eens openen. Zet hier maar eens een mooie handtekening.
3: Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
5: Ah, Davy, met wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
3: Doen we wel. Argenta.
6: Zo simpel kan het zijn.
7: Autohuur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden of zand worden. Hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten. Altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
8: Proactief meedenken, zodat onze offerte gelijk is aan uw factuur. Dat is de pro in Profel. Ontdek al onze beloften op profel.be.
9: Profel. Ramen en deuren met glasheldere beloften.
10: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
11: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

Kalm live aan het werk zien in ons land deze zomer? Op ja, een klein feestje. Ergens een boom. Misschien al van gehoord. Tomorrowland of zoiets. Alok en Khalid met Dive Into Me. Geweldige schijf is het. En deze mannen kan je ook spotten in ons land. Ja, niet Coldplay, wel de Koreanen van BTS in juli in het Koning Boudewijn Stadion. Yeah. Dit is My Universe.

무궁화진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이잖아, 예, 우주니까. 지금 이 시련도

Katy Perry. En Roar, 3:30. En het is een drukke zaterdag. Ja, niet alleen op je radio, want ik heb nog een waslijst aan goede nummers die ik je wil laten horen. Maar ook onderweg, want momenteel staan er 9 files op de Vlaamse snelwegen. De langste file staat op de ring rond Gent, richting Uustekker. 11 minuten extra daar tussen Zelzate-West en Zelzate-Oost. Richting Mariakerke is het 10 minuten aanschuiven tussen Zelzate-Noord en de Beneluxlaan. En richting Zelzate zelf 10 minuten extra ook tussen de Riemensteenweg en Zelzate-West. Op de A19, 10 minuten extra ook tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse binnenring 11 minuten tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Op de Antwerpse ring richting Gent 6 minuten aanschuiven tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Een deel van de weg is daar afgesloten. Ook 6 minuten erbij rekenen tussen de Legrellelaan en de Kennedy-tunnel. Richting Brussel tenslotte op de E19 5 minuten tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen. Sta je nog op een andere plek stil, dan verlies je daar minder dan 5 minuten momenteel.

jammer genoeg uit de Q40 gebonjourd, maar heeft het enorm goed gedaan. 33 weken stond hij in de lijst. Dat is indrukwekkend. Maar dus, de Swedish House Mafia, if you guys are listening, time for some new music, eh? Allee, en in afwachting daarvan kan je de zakdoeken alvast bovenhalen voor deze. Ja, niet de Connemara, wel You Say van Lauren Daigle op jouw zaterdagnamiddag.

De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q Liftoff concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q Liftoff.

0: Op zoek naar een SUV met straffe looks? Kijk dan zeker naar de nieuwe Kia Sportage Black Edition. Het beste van de Sportage, maar met zwarte accenten. Zoals glanzend zwarte velgen of het zwart leder interieur. Kijk voor één keer niet op kia.be, maar probeer hem meteen uit bij je Kia-verdeler. Welkom zonder afspraak, van 6 tot en met 16 mei. Want de enige review die telt, is die van jezelf.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ieder zijn leven, ieder zijn keuken. En daarom zit je helemaal goed bij Xina. Met een gevarieerd aanbod aan kwaliteitskeukens op maat. In de stijl, de uitvoering, de afmetingen en uitrustingen die jij wenst. En dat allemaal binnen jouw budget.
3: Xina.
2: Xina, ja aan je dromen.
4: Fintro.
5: Ik ben Nathalie, fiere Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
4: Fintro.
6: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
5: Kom gerust eens langs voor een goed gesprek.

Dua Lipa Illusion. Zometeen ga ik jou laten kennismaken met een fantastische stem die we in Vlaanderen nog niet echt kennen, maar die in Nederland best wel groot is. Ze draaien die ook veel op de radio en zo. Maar eerst maak ik met alle plezier wat ruimte in de playlist voor een echte Q-classic van The Kings of Leon. Ze beginnen over een dikke maand, denk ik, aan een Europese tour, waar deze sowieso de festivalweide opnieuw helemaal gek zal maken. You Somebody.

0: is al een tijdje bekend bij onze noorderburen. Zoe Levi. Ja, geboren in Rotterdam, wonend in Amsterdam. Muziek met een theatraal randje. Ja, dat hoorde ik ooit een radiopresentator daar zeggen over haar. Ze deed mee aan The Voice, acteert ook, heeft al een paar hits. En nu mogen wij ze in Vlaanderen ook leren kennen. Zijn.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dankzij Aaron Blommaert, hij werkte ermee samen voor deze Tranen van Goud.

Tate McRae Greedy. Sarah stuurt in de Q-app, Liam, kan je de nieuwe van Lil Kink draaien? Wel zeker, nog meer zelfs. Ik moet dat eigenlijk contractueel verplicht draaien. Niet omdat Reggie een heel fijne collega is. Wel omdat hun nieuwe Madison onze nieuwe Q-topschijf is deze week. Ja, ik moet er wel nog even op wachten, want ik draai hem na 3 uur ongeveer. In de tussentijd wel nog andere Belgische trots. Milo hoor je zo meteen. En eerst nog deze dikke bieten van Topic en Nico Santos. Body.

0: altijd mee met het nieuws, ook op kantoor. Met HLN Zakelijk geef je medewerkers digitaal toegang tot het laatste nieuws. Zo blijven ze op de hoogte van het belangrijkste nieuws uit hun regio en de wereld. Probeer nu 3 maanden op proef, tijdelijk extra voordelig. Stopt vanzelf. Ga naar hln.be/zakelijk.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan. Xina. Info in je winkel of op xina.be.
2: Goedemiddag, bijna 3 uur. Nieuws hoor je van Bart.
3: Goedemiddag. Een gewapende overval in Humbeek bij Grimbergen. Daar zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester.
4: Voor zover wij weten is er omstreeks 11:30 een camionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch 1 iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
3: Ze pakten een aantal laptops mee en sloegen op de vlucht. De politie is een onderzoek gestart. De Roemeen van 25, die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken, is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. Op het Canarische eiland Fuerteventura is het lichaam gevonden van een Belgische vrouw van 56. Het lag op een vuilnisbelt. Volgens Spaanse media is haar zoon van 22 opgepakt op verdenking van moord. Vrienden en familieleden konden de vrouw al enkele dagen niet meer bereiken, waarop ze haar als vermist opgaven en de Spaanse politie een grote zoekactie startte. Experts gaan haar lichaam nu onderzoeken om te zien wat er met haar gebeurd is. En in de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui veroverd. De ritzege was verrassend voor de Zwitserse Petra Stianci. De Spaanse Paula Blasi eindigde tweede, maar pakt wel de eindwinst in deze Vuelta Feminina. Afwisselend zon en wolken, het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden.
2: En onderweg zijn er momenteel 4 vertragingen gemeld op de Vlaamse snelwegen. Dat is het geval op de A19. 10 minuten extra tussen Wervik en Moorsele. Op de Brusselse binnenring 10 minuten ook tussen Machelen en Zaventem. En op de buitenring 6 minuten tussen Sint-Stevens, Woluwe en Diegem. Ten slotte is er nog aanschuiven op de Antwerpse ring richting Gent. 6 minuten daar ook tussen Antwerpen-Noord en Merksem. Een deel van de weg is daar ook afgesloten. Sta je nog op een andere plek in de file, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5 minuten.
5: Q Loves Bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q voor extra veel bazaar.
6: Music.
5: Liam van Haverbeke.
2: En zometeen een Frans-Amerikaanse samenwerking. Niet Trump en Macron, wel David Guetta en One Republic na

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait. En daarvoor Bazaar natuurlijk met Chaos. Als je dan denkt, amai Liam, je bent precies een grote fan van Bazaar. Je draait ze zoveel vandaag. Ja, dat is zo. Maar we draaien ze vandaag vooral extra door.
1: Q Loves
2: Bazaar.
0: Ja, ze staan in de Lotto Arena vanavond en morgen. Als je gaat, dan kom je waarschijnlijk ook een lege merchstand tegen daar. Want QDJ Naomi van der Poort heeft die helemaal leeggehaald. Het goede nieuws is wel, ze heeft ook nog wat van die merch overgehouden voor jou. Want jij kan zo meteen na 4 uur hier bij Q een gesigneerde vinylplaat, sokken en een t-shirt winnen van de band. Door gewoon te luisteren naar Q. Het is maar een tip. Al heb je sowieso al gewonnen vandaag. Want Bruno Mars die komt er zo meteen aan. Na Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

0: Annelies uit Lebbeke. Stuurt in de Q-app. Goh, de nummer van Bruno Mars doet me heimwee krijgen naar de shows van Damiano David, waar hij dit nummer coverde. Hopelijk krijgen we snel nieuwe muziek. Ja, dat was de cover. Heel sterk. En wie weet, Annelies, nieuwe muziek krijg je wel zo meteen al. Niet van Damiano, maar wel van Milkink. Minstens even goed toch, hè? Onze Q-topschijf komt eraan naar Rosalyn.
1: Peugeot. En wat vind jij van de pro-days van Peugeot? Pro of contra?
2: Goh, ik ben pro voordelen op bedrijfsvoertuigen.
1: Ja, en ik ben ook pro speciale garantie Peugeot Care tot 8 jaar.
2: Ja, ik was wel een beetje contra elektrische bedrijfsvoertuigen, maar nu rij je zelfs elektrisch voor de prijs van een diesel.
1: Amai, ze zijn er wel pro-pro's.
2: Ja, dat is duidelijk.
1: Ja.
3: Ontdek alle voordelen op onze bedrijfsvoertuigen tijdens de Pro Days van Peugeot. Aanbiedingen voorbehouden aan professionelen. Meer info op peugeot.be. Peugeot.
4: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
5: IKEA.
4: Voorwaarden op IKEA.be.
6: Koop nu bij jouw Prek & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prek & Tik, uw drankenspecialist.

Met medicijn tegen de middagdip, de nieuwe van Milk Inc. hoor je extra veel de komende week bij Q. En daar ben ik niet rouwig om. En het is ook wel nodig, want Daniel Powter die heeft last van, ja, een kutdag. Maar vloeken doet hij niet graag, dus hij zingt het gewoon in deze Bad Day.

Too. Daarmee is het 3:30 op je zaterdagmiddag bij Q-Music. Ik overloop even de vertragingen voor je op de Vlaamse snelwegen. Dat zijn er 3 van langer dan 5 minuten momenteel. Op de Brusselse binnenring verlies je 10 minuten tussen Machelen en Zaventem. Op de A19 8 minuten tussen Wervik en Moorselen. En op de ring rond Gent is het aanschuiven richting Mariakerke 6 minuten extra rekenen tussen Zelzaten Noord en de Beneluxlaan. Sta je nog op een andere plek in de file, dat kan, maar daar verlies je dus wel minder dan 5 minuten.

0: De jonge DJ Thomas Gray en Rumours. Ik heb zo meteen een nummer voor je dat volgens de Rumours wel eens de grootste hit van de komende zomer zou kunnen worden. Dat is voorna Destiny's Child. En eerst ja, de grootste hit van twee zomers terug. Maar nog altijd een prachtig, prachtig nummer. Maxime en Hannah May, Ik wil dat je liegt.
1: Me

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
0: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlugje pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
3: Europabank. Droomt u van een vrachtwagen die de top is van de top?
4: Ja!
5: Maar ja...
3: Uw snoepwinkel uitbreiden met wel 1000 soorten drop.
6: Oh ja!
7: Maar ja...
3: Een rollerdisco starten met enkel 80's pop?
4: Oh ja! Maar ja...
3: Ga van ja maar ja naar ja. En zet uw twijfel om in durf. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank. De bank die durft.
2: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
0: Bij SuperXL snappen we dat het sneller moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel je moederdag cadeau kiezen bij SuperXL.

vorig jaar. Het is nog een kleine reunie op de tour van Beyoncé, Destiny's Child. Maar nieuwe muziek, daar zal het nog niet van komen, vrees ik. Wie dan wel weer booming business is... In de muziek zien, dat zijn de Nederlanders van Another en de Amerikaan 54 Ultra. Want zij kunnen wel eens zorgen voor de soundtrack in het Q Beach House en van de zomer dus. Met deze zomerse

optreden was geweldig. Laat Hannelore weten in de Q-app. Ja, een maand terug stonden ze nog in ons land. 5 Seconds of Summer met deze Youngblood in de AFAS Dome. Deze vrouw staat er ook ooit in de voetsporen van Pomelien Thijs. Mark my words, Judith en Selfmade Woman. No.

schrijft deze Rude Boy op voor de girl van het weekend. QDJ Naomi van der Poorten, ja, ik heb ze hier net gevraagd. In drie woorden, waarom moet de luisteraar met jou de zaterdagavond in? En ze zei... Veel te winnen. En dan ben ik natuurlijk onmiddellijk getriggerd. Dus ik heb ook drie woorden. Ik luister zeker.

0: Medi-Market. Medi-Market wordt Merci Market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
1: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-Market. Alles begint met jouw gezondheid.
2: Ik ben Nathalie, Fintro-bankier. Mijn tip? Kies een bankier die haar vak kent en die weet wie u bent.
3: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
4: Goedemiddag, het is bijna 4:00. Het nieuws krijg je van Bart.
5: Goedemiddag. De Romein van 25 die gisteren werd gearresteerd voor een dodelijke steekpartij in Hoboken is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Antwerpen. Bij die steekpartij kwam een man van 30 om het leven. In Humbeek bij Grimbergen zijn overvallers binnengedrongen in de hoofdzetel van elektrowinkel Krevel. Dat bevestigt de burgemeester Bart Laremans.
6: Zover wij weten is er omstreeks 11:30 een kamionet binnengereden met een aantal overvallers die gewapend waren, of liever toch één iemand die een vuurwapen hanteerde. Die zijn dan binnengestormd in het bedrijfsgebouw van Krevel en ze hebben dan een aantal personeelsleden gekneveld.
5: De buit is enkele laptops. De politie is een onderzoek gestart. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. In de Ronde van Spanje voor vrouwen heeft Lotte Kopecky de groene puntentrui gepakt. De Spaanse Paula Blasi pakte de eindwinst in de Vuelta Feminina. Zij sprong vandaag nog over de Nederlandse Anna van der Breggen. Winst in de slotrit was verrassend voor de Zwitserse Petra Stiasny. En rond deze tijd start in ons voetbal de laatste speeldag in de degradatieplay-offs. La Louvière neemt het daarin op tegen Cercle Brugge. Na een paar minuten staat het daar nog 0-0. En Zulte Waregem speelt thuis tegen Dender. Ook daar staat het nog 0-0. De uitslagen hebben wel nog weinig betekenis, want Dender is als laatste al zeker van barragematchen om in eerste klasse te blijven. Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag nog kans op regen en 20 graden.
4: En 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring bijvoorbeeld, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 13 minuten bij. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem zijn dat er 9. Op de A19 tenslotte tussen Menen en Moorselen ook 7 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
7: Q loves Bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q.

0: Goedemiddag. Heel fijn dat ik in je oren mag zitten op deze zaterdagnamiddag. Heel verstandig ook, want met een beetje geluk kan je hier het groot lot winnen. Want er valt veel te winnen hoor vandaag. Bazaar staat in de Lotto Arena vanavond, de eerste van de twee concerten dit weekend. Dus dat kunnen we niet zomaar laten passeren, hè. Ah nee, ik ga de hele merchstand voor u laten leegplunderen. En die kan je dus winnen. Dat is nog voor iets na 6 uur, dus nog even geduld. Maar zometeen heb ik ook al tickets voor de Grotten van Han te geven. Een wondermooi natuurcomplex, ook met beren en linksen en zo. Want de lente is in het land, we voelen het vandaag. Dus waarom geen tripje naar de natuur binnenkort? En als het regent, zit je toch veilig in die grotten. Die kan je zo meteen al winnen. En dan heb ik eigenlijk nog gewoon even, moet ik even checken, zijn er nog vragen? Nee?
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dan kunnen we Cameron Whitcomb zijn ding laten doen.

0: Lost Frequencies en Tom Odell. Met Black Friday, Pretty Like the Sun, zoals mij zegt hier in de studio.
1: Ik ga naar de grotten van Ham en ik neem mee een BV.
0: Marieke uit Oosterzeelen, die is nog maar net naar de grotten van Ham geweest. Ze zegt, ju, kon je dat niet een paar weken vroeger fixen, Naomi? Wij zijn geweest met de familie en het was fantastisch. Ja, Marieke heeft dat dus gedaan op eigen kosten. Jij kan dat misschien wel op mijn kosten doen. Maar hoe, hoor ik u al vragen. Wel, het is heel simpel. Gewoon raden met wie ik hier in mijn grotje zit. Want ik zit hier niet alleen. Hallo, Kus.
2: Hallo.
0: Oh, ik vind het al goed. Nu weer toch zijn. Altijd leuk. Kan je eens echo roepen of zo?
2: Echo.
0: Wat kan ik die mens nog meer vragen? Hoe heet dat nu ook alweer? Wat is je lievelings... Zo die pegels. Wat is je lievelings... Als ik hier zo rond mij kijk, hè, in mijn grot. Een stalactiet of een stalagmiet?
2: Stalagmiet.
0: Natuurlijk. Oh, dat was altijd zo grappig ook op de speelplaats. Stalagmiet. Enfin, als jij betere vragen hebt dan ik, je mag altijd een ja-nee-vraag even sturen in de Q-app en je mag ook altijd al een gokje wagen.
1: Ga voor onze heerlijke promo. Nu bij Colruyt. 41% korting op gemarineerde ribbetjes.
3: Yes, 41% op ribbetjes. Nu heb ik zin in barbecue.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen. Nerdland.

0: tickets via nerdlandfestival.be samen met HLN, Q-Music en VDM.
1: Deze week bij HEMA. Alle kinderondergoed 2 plus 1 gratis en alle nagellak en gelpolish 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
2: Zet uw twijfel om in durf en ga van ja maar ja naar ja met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.
3: Dit is Q.
4: Q sounds better
3: with you.
5: What

0: Annekes, wie zit er hier met mij? In de grotten van Han. Als jij dat raadt, mag je weer met een paar vrienden naar de grotten van Han. Er zijn veel berichtjes binnengekomen. Shani uit Mariakerke bijvoorbeeld, die vraagt of het Bart Kael is. Ben jij Bart Kael?
1: Nee.
0: Nee, jammer. Diana uit Bree, die denkt Herman Verbrugge.
1: Nee.
0: Nee, ook niet. Lucas uit Kortemark, die dacht ook Bart Kael. En dus hij schrijft erbij, ik denk dat Bart Kael in uw grotje zit, Naomi. Lucas, rustig. Nee, het was dus niet Bart Kael. Lisa uit Genk, die vraagt, ben jij Jan de Cler?
1: Nee.
0: Ook niet. Oh, dit begint hier stom te worden, hè. Vraag van Amelia uit Hamme. Ben jij, dit vind ik een hele goeie. Ben jij Koen Krukke of meneer Spaghetti?
1: Nee.
0: Oh, kom aan, zeg. Sarah uit Loppem, die heeft een vraag. Misschien gaan we daar dan wijzer uit worden. Ben jij een acteur?
1: Ja.
0: Oké. Okay. Xavier uit Genk, die vraagt, speel je mee in FC De Kampioenen?
1: Ja.
0: Oké. Alleen nog één tipje. Dit moet hem wel echt helemaal weggeven, hè. Kom aan. Zeg het eens, heb je een tipje voor ons?
1: Als ik zou mogen kiezen, zou ik het allerliefst mijn lieve dochter Julie meenemen naar de grotten van Han.
0: Ja, mannetjes, meer kan ik ook niet doen, hoor. Wie zit er hier in mijn grot? Stuur het door in de Q-app. De computer pikt er zo meteen iemand uit met een juist antwoord. En wie weet zit jij binnenkort in de grotten van Han. Niet in die van mij, wel in die van Han.

0: Somebody Like Me.
1: Ik ga naar de grotten van Ham en ik neem mee een BV.
0: Ja, ik geef vandaag en morgen 10 tickets weg voor de grotten van Ham. Twee luisteraars met het juiste antwoord scoren dus vandaag al 5 tickets per stuk. Maar ja, wie denk je dat het is? Er zijn heel veel berichten binnengekomen. Jullie zijn goed wakker, jullie zijn op dreef. Dat is heel fijn om te zien. Morgen een nieuwe kans als je er nu niet bij bent, want er waren veel te veel inzendingen. Dat spreekt voor zich. Twee mensen hadden het juiste antwoord en één daarvan is Jeroen.
2: Zal het gaan, ja! Ja, dat is DDT, onze Jacques Vermeer en onze Ju.
0: Ja, dat zou wel eens kunnen. Wat denkt Kim?
3: Sowieso Jacques Vermeer, DDT. Wij willen graag naar de grotten van Han.
0: Oké, we zullen eens kijken. Wie ben jij, mysterieuze gast in mijn grot?
4: Hé, hey, ik was Jacques Vermeer.
0: Ja.
4: En ik zat in de grot met Naomi. Proficiat, jij mag binnenkort met uw vrienden naar de grotten van Han.

0: En zo is het iets over 4:30 al. Er staan 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem zijn dat 14 minuten. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuten verliestijd. Op de A19 tussen Menen en Moorselen zijn dat er nog 5. En richting Antwerpen op de E17 tussen Beervelde en Lokeren ook 5 minuutjes bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.

0: dopamine schijf na de andere op deze zaterdag namiddag. Told You So van Martin Garrix en Jax. Een vraagje voor jou. Ken je dat nog, die dansfilms? Step Up, die reeks Step Up. Wel, de nummer 2 is door fans wereldwijd uitverkozen door de allerbeste Step Up. Step Up 2, Step Up the Streets. En die soundtrack is ook zo goed. Deze staat erop bijvoorbeeld. Low van Florida. Ook heel veel muziek van Missy Elliott in die films. Is it worth it? Let me work it. I put my thing down, flip it and reverse it. It's your permitted plan, yeah. En zometeen hoor je het nummer van Timbaland en Carrie Hilson. The Way I Are staat ook op de soundtrack van Step Up 2.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q en win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Deals.
1: Ja, geniet bij Van Mossel van Crazy Deals. En krijg een laad- of brandstofpas van €250 cadeau als je een auto koopt.
2: Amai, dat is echt wel zot.
1: Zeker. Dus kom langs tijdens het Hemelvaartweekend van 14, 15 en 16 mei.
2: Is dat ook open op Hemelvaart?
1: Yep. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.

Thing I Love van Max en Andy Grammer. Amy Winehouse, die zit met een familieruzie, zelfs na haar dood. Ik vertel het je zo. Maar wel goed nieuws voor onze Miley Cyrus. Ze kan dan wel haar eigen bloemen kopen, dat is mooi. Maar dat betekent niet dat ze af en toe niet eens zelfs in de bloemetjes mag gezet worden. Want deze maand mag ze officieel geëerd worden met een eigen ster op de Hollywood Walk of Fame. 22 mei is het zover. Dit is Flowers.

heftige headlines over Amy Winehouse deze week. Want haar papa had een rechtszaak aangespannen tegen vriendinnen van haar die haar oude kleren verkochten op eBay. En nu denk je misschien, hè, oh, goed van hem. Maar bon, meneer Winehouse wou die winst gewoon zelf. Het zijn allemaal geen heiligen, hoor. Hij heeft de rechtszaak ook wel verloren, want de vriendinnen die hadden de kleren gekregen van haar en die mochten doen wat ze ermee wouden. Laten we vooral nog Amy Winehouse eens heren. Hè? Wat denkt je?

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: En zo is het bijna 5:00. Het nieuws krijg je van Bart.
4: Goedenavond. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Sleeks.
5: De Europese Unie is heel complex, voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
4: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Peter Magyar heeft de eed afgelegd als premier van Hongarije. Hij deed dat tijdens de eerste zitting van het nieuwe parlement. Dat wil zeggen dat het na 16 jaar nu officieel over en uit is voor de extreemrechtse Viktor Orbán. Magyar wil de banden met Europa terug sterker maken en hij liet de Europese vlag ook weer hijsen in het parlement. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie moeten de inwoners van Tenerife zich geen zorgen maken over het Hantavirus, nu het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De 2 Belgische passagiers, zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop. De Duitser Florian Storck werd 2e, de Italiaan Giulio Ciccone 3e. En net als gisteren was er vandaag ook een massale valpartij in het slot. Onder meer onze landgenoot Dries van Gestel en ook Adam Yates kwamen ten val. De wedstrijd werd ook even stilgelegd. En er wordt ook gevoetbald op dit moment. In de degradatieplay-offs speelt La Louvière op dit moment tegen Cercle Brugge. Aan het begin van de 2e helft staat het daar 0-1 voor Cercle Brugge. En Zulte Waregem speelt thuis tegen Dender. Daar staat het 2-1 voor Zulte Waregem aan het begin van de 2e helft. De uitslagen hebben nog weinig betekenis. Dender staat laatste en is zeker van barragematchen liever om in eerste klasse te blijven. En dan nog deze opmerkelijke videoboodschap. Van de Britse koning Charles aan het adres van Sir David Attenborough, de wereldberoemde bioloog die je kan kennen van zijn natuurdocumentaires. Attenborough werd gisteren 100 jaar en daar horen koninklijke verjaardagswensen bij.
6: Thank you then for all that you have done. And on behalf of the whole nation, I wish you a very happy 100th birthday.
4: Afwisselend zon en wolken. Het blijft droog met maxima rond een graad of 23. Morgen start bewolkt met na de middag kans op regen en 20 graden.
3: Amai, 100 jaar al. Wat een zotte gebeurtenis. Amai, er staan 3 files op onze snelwegen. Daar gebeurt veel minder, gelukkig maar. Waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring bijvoorbeeld, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem verlies je 12 minuten. En op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuten bij. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele tenslotte 10 minuten extra tijd. En als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
7: Q loves bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q voor extra veel bazaar.
8: Music.
7: Naomi van der Poorten.
3: Ja, het is dus terecht. Een en al bazaar dat de klok slaat vandaag. Van mij krijg je de laatste nieuwe single. Dit is Nacht in Amsterdam.

Elzewij, ik wil toch even onderstrepen. Je zit midden in je weekend. Ja, maar komt dat echt binnen? Zaterdag 9 mei, wat gaan we er nog van maken? Het is nog een mooie dag al gebleken, hè? En morgen ook, dus we pakken dat vast, dat gevoel. Voor we vanaf maandag weer die regendouche tegen ons bakjes krijgen. Dus zometeen de zomerhit van 2026, zegt dat Naomi het u nu al gezegd heeft. De Bouse en de Magnetic komt eraan. Eerst peper in uw gat van The Rasmus en In The Shadows. Een hele goede namiddag.

0: nummer. Heerlijk berichtje ook binnengekregen van Joy. En Joy heeft haar naam niet gestolen, want ze maakt mij heel gelukkig met haar berichtje. Ze stuurt een foto van haar twee zoontjes in een opblaaszwembadje. En ze schrijft erbij, heerlijk met Q op de achtergrond. Oh, zalig. Dat noem ik nu echt eens alles uit die zaterdag halen. Goed bezig daar. En plezier kan ook on a budget, want zometeen hoor je Sia in de playlist. En zij geeft besparingstips in haar nummer Cheap Thrills.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
2: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
1: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht, met een nieuw inzicht.
3: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: nostalgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Bij Profel maken we al meer dan 75 jaar ramen en deuren van onberispelijke Belgische kwaliteit in PVC, aluminium en hout.
2: Ja, maar gebeurt de plaatsing ook een beetje proper?
1: Absoluut, met de Pro van Profel, dat beloven wij.
2: Ah, Profel.
1: Ramen en deuren met glasheldere belofte. Ontdek ze op profel.be.
3: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
4: Wel, als ik last minute probeer te boeken, heeft mijn verbinding last elke minuut.
3: Boek aan topsnelheid met onze fiberpacks. Stel vlug je pack samen en krijg 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
5: Koop nu bij jouw Prik & Tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Derby. Daar drinken we eentje op. Prik & Tik, uw drankenspecialist.

0: Q-Music.
1: Dag Naomi, we zijn hier heerlijk in de haan met de familie van Hoekjes in een opblaasbaar zwembadje met ons twee zoontjes heerlijk aan het genieten van het mooie weer en natuurlijk van Q-Music.

Bruno Mars en Risk It All. Jill die zegt, oh Bruno, wat een liedje om zalig bij weg te dromen. Allemaal goed en wel, maar ik ga toch voor de sfeerswitch. Want het is 5:55. Er mag al iets gedronken worden, me dunkt. Dat hoeft geen alcohol te zijn, hè. Maar zoiets feestelijk. Hè? Het is zaterdagavond, kom aan. Het tempo mag wat hoger, want die zaterdagavond lonkt. En ik voel hem al kriebelen. Ik hoop jij ook. Mark die stuurt dat ze onderweg zijn naar een lekker restaurantje in Hammen. Het wordt date night. En hier wordt het ook boenke boenke. Let's go, of beter, let's go. Dit is Something.

0: Imagine Dragons en Natural. Groetjes aan Aniek en haar hondje Cisco. Ze zijn aan het wandelen met Q'en en oren. Allee, de hond niet, denk ik. Hoop ik. Anders hebben we Gaia. Die daar klacht op indient en ze zouden gelijk hebben ook. Ik zou ook klachten indienen. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. We beginnen met de langste file, maar die valt heus mee. Op de Brusselse ring, op de buitenring, tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 14 minuutjes bij. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 7 minuten verliestijd. En op de A19 tussen Wervik en Moorselen ook 11 minuten bij. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
1: Naomi van der Poorten.
2: Oh la la.

0: Made Smith, dat is een Amerikaans exportproduct. Maar er zit ook weer iets nieuws in de playlist van eigen makelij van ons Belgenlandje. Want Milo, die ken je van dit, heeft iets nieuws ingezongen. En DJ-licious heeft er wat beats over geschrooid. Die ken je van dit. Ze hebben allebei nog heel veel andere nummers. Maar ik heb dat zelf eens getest. Hè. Moest ik beats over Milo zijn nummer zetten? Hoe zou dat klinken? Wel, dit is mijn versie. You got me saying, ayo, I'm tired of you, so take my legit. Oh, wat een gedrocht. Oh, klopt voor je meter. Maar gelukkig hoor je straks wat DJ-licious ermee gedaan heeft.
1: Star Wars keert terug naar het grote scherm. This is the way. Beleef The Mandalorian en Grogu bij Kinepolis. It's time. Ga mee op avontuur met de legendarische premiejager en Grogu. Kom op 20 mei naar Kinepolis. En ontvang een unieke Mandalorian poster. Koop nu je tickets op kinepolis.be. Voor optimale bescherming tegen de warmte of tegen het geluid van regen, installeer Velux rolluiken. Efficiënt het hele jaar door. Tot 30 juni garandeert Velux de installatie binnen de 10 werkdagen. Voorwaarden op velux.be.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
3: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar €1,48. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
4: Vanavond bij VTM komen de overgebleven quizzers alsmaar dichter bij de hoofdprijs in The Floor. En VTM 2 brengt je vooral dicht bij Ben Affleck in de filmpremière van Hypnotic. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Zometeen moeten we eens dringend naar het communiefeest van de nicht van Amber. Dat is daar dik ambiance, maar het kan altijd nog beter.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Eerst die nieuwe song van DJ Licious en Milo.

0: Forever Young van DJ-licious en Milo. Past ook perfect bij dat communiefeest. Just remember, we're forever young. Want er luisteren heel veel mensen onderweg naar hun weekendplan, middenin hun weekendplan. Maar voor Amber uit Laanaken is het toch een hele bijzondere dag. Hallo, Kus.
1: Goeiedag.
0: Hallo, goeiedag. Het is een goeiedag, want jij viert daar iets speciaals, hè? Vertel.
1: Ja, ik ben een communie van mijn kleine nichtje.
0: Oh. En hoe heet het kleine nichtje?
1: Liana.
0: Liana. En heeft al veel cadeautjes gekregen?
1: Heb je al veel cadeautjes gekregen? Ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh. En wel, misschien, want jullie kunnen daar misschien nog wat extra muziek gebruiken, hè? Dat zou wel tof zijn. Ja. Ik denk dat die kindjes wel wat energie kwijt kunnen op de nummers. Dus ik heb een leuk nummertje klaarstaan, hè? Avril Lavigne, een beetje een rockchick. Nu dat Kiana ook zo groot is, hè? Dus ook een rockchick. Maar daarvoor heb ik gewoon nog een beetje motivatie nodig. Kunnen ze allemaal, alle nichtjes en neefjes, dus heel hard roepen voor mij?
1: Gaan jullie allemaal roepen? Joehoe! 3, 2, 1. Dankjewel.
0: Doei.
1: Doei.
0: Skaterboy van Avril Lavigne.

Na 6 uur is het zover. Dan ga ik dat fameus merchpakket van Bazaar weggeven. Een paar sokken, een t-shirt en een gesigneerde vinylplaat van Bazaar. Maar dat is voor straks. Eerst nog Elton John en Dua Lipa. En ook Tanya hoor je zo meteen, die het

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Ik ben Leo, Fintro bankier. Mijn tip? Kies als ondernemer een zelfstandige bankier. Net als ik.
0: Fintro. Gaat ver, blijft dichtbij.
2: En zo is het 6 uur. Het nieuws krijg je van Bart.
3: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krefel. Die vond rond de middag plaats in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep bijzonder brutaal, zegt de burgemeester.
4: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magaziniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
3: Niemand raakte gewond. Een van de personeelsleden kreeg wel een paniekaanval. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de inwoners van het Spaanse eiland Tenerife zich geen zorgen moeten maken over het hantavirus, nu dat het cruiseschip daar morgen vroeg zal aanmeren. De WHO zegt dat alles veilig georganiseerd is en dat de passagiers goed afgeschermd zullen worden van de buitenwereld. De twee Belgische passagiers zullen eens van boord overgevlogen worden naar ons land en voor een medische check naar het Universitair Ziekenhuis van Antwerpen gebracht worden. Intussen is er ook sprake van 4 Belgen die nog in contact kwamen met besmette opvarenden, eens die van boord waren. Dat bevestigt Volksgezondheid bij ons. De 4 hebben geen symptomen, maar worden wel thuis in quarantaine gehouden. De Uruguayaan Guillermo Thomas Silva heeft de 2e etappe in de Ronde van Italië gewonnen. Hij was de snelste in een sprint bergop en pakt meteen ook de roze leiderstrui. Opvallend, Silva is de allereerste Uruguayaan ooit in de Ronde van Italië. De Duitser Florian Storck werd 2e, de Italiaan Giulio Ciccone werd 3e. En naar de degradatieplay-offs van ons voetbal dan. La Louvière Cercle Brugge, dat is geëindigd op 4-1. Bij Zulte Waregem Dender werd het 2-1. Dender staat laatste en was voor deze match ook al zeker van baragematchen om in eerste klasse te blijven. En over een kwartier start de terugwedstrijd van de promotion playoffs tussen Beerschot en Lommel. De heenwedstrijd won Lommel met 3-1. De winnaar van het duel neemt het op tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. De match wordt gespeeld onder hoogspanning vandaag. Op het Antwerpse Kiel, de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden.
2: En 4 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Op de Brusselse ring, op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 13 minuten. Op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuutjes. Op de A19 tussen Wervik en Moorsele tel je 7 minuten bij. En op de Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en Deurne ook 5 minuten verliestijd. Als je op een andere plaats in de file staat, dan zou je daar op dit moment minder dan 5 minuten mogen verliezen.
5: Q loves Bazaar. Vanavond staan ze in de Lotto Arena in Antwerpen. Luister de hele dag naar Q voor extra veel bazaar.
2: Hey, our music.
5: Naomi van der Poorten.
2: Het is een avond met een gouden randje, want ik heb hier iets gefixt. Je kunt het u niet voorstellen. Je hoort het na goud.

0: wat vroeg, hè. Het is ook zo heerlijk lang klaar. Dat zonnetje doet toch deugd. Wat ook deugd doet, is dit.
1: Q loves Bazaar.
0: Ja hoor, als jij onderweg bent naar Bazaar, de eerste van de twee shows in de Lotto Arena, of als je gewoon echt fan bent, dat kan ook natuurlijk, dan zou ik toch blijven luisteren hoor. Want ik heb een mega leuke giftbag gefixt. Echt heel de merchandise stand nu al geplunderd en je bent er nog niet eens aangekomen. Je maakt kans op een gesigneerde vinylplaat. Gesigneerd hè, dames en heren. Sokken van Bazaar. Wie wist dat dat bestond? Ik niet. Maar ik ga je ze wel misschien geven. En ook een t-shirt van Bazaar. Ook die merch nice kan je krijgen. Heel de reutemeteut eigenlijk. Maar dat is voor zometeen. Eerst een beetje muziek. Want ik vertrek zondag op reis naar Bilbao. En het gaat slecht weer zijn, ja. Dus het enige dat erop zit is in de tapas vliegen, denk ik. En Pink pakken we mee. Een servetzakken voor u ook, Pink? Ah wel ja, raise your glass.

0: lost frequencies and so much beauty around us. Maar het is een andere Belgische artiest, een andere Belgische band die de show steelt vandaag. Van Bazaar staat vandaag in de Lotto Arena. En daarom maak jij kans op een hele giftbag. Sokken, t-shirts. Ja, één wel, hè. Ik heb mij versproken, maar je krijgt er één. En ook een gesigneerde plaat. Dat is superzot. Dat nieuwe album Exit met 3 handtekeningen erop. Dat kan van jou zijn. Het enige wat jij moet doen, is het volgende. Ik heb die plaat hier al liggen, Exit. En ik ga hem gewoon afspelen. En aan jou om het nummer te herkennen. Easy peasy toch. Allee, dit moet een makkie zijn, hè. Zo, ik ga hem hier opleggen, die plaat. Ja. Voilà. Ah ja, één ding vergeten zeggen, ja. Ja, hij is een beetje stuk, die platenspeler, ja. Hij draait alleen maar omgekeerd. Maar dat mag geen probleem zijn, hè, voor echte fans. Welk nummer komt nu uit mijn platenspelertje? Stuur het in de Q-app en win die Bazaar merch. Allee, makkie toch?
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Is uw Mercedes-Benz 6 jaar of ouder? Met Service Select geniet u van 15% korting op onderhoud met originele onderdelen. Pechverhelping inbegrepen. Registreer u gratis op mercedes-benz.be/service-select of via uw servicepunt. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home.
4: Of je nu een krantenfan of een magazinemens bent, op kiosk.be vind je altijd de beste leesdeals. Van HLN tot Dag Allemaal en van De Morgen tot Humo. Lees je favoriete krant of tijdschrift nu extra voordelig en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.be.
5: IKEA-tip van de week. Een zomer in België? Dat is genieten van elk streepje zon. En als IKEA Family lid krijg je nu 15% korting op buitenkeukens en op alles voor een stralende zomertafel.
6: IKEA.
5: Voorwaarden op IKEA.be.
7: Zet uw twijfel om in durf. En ga van ja, maar ja, maar ja. Met een leasing of renting van Europabank. Europabank, de bank die durft.

0: Bazaar.
1: Dat is zeker dat. En Bazaar staat in de Lotto Arena. De eerste van dit weekend van de twee concerten. Dus dat konden we niet zomaar laten passeren. Hè. Ah nee, wat heb ik allemaal voor jou gefixt? Een gesigneerde vinylplaat van dat nieuwe album Exit. Sokken van Bazaar, want die bestaan. En ook een t-shirt van Bazaar, dat kan van jou zijn. In jouw maatje natuurlijk, want we gaan die hoogst persoonlijk voor jou vanavond gaan halen. Maar wie is de gelukkige?
2: Hallo, mijn Luna.
1: Hallo, dag Luna, met Naomi van Q Music. Stoor ik jou niet?
2: Hallo.
1: Hallo, Kees. Zeg, jij wilt wel graag dat merchpakket winnen van Bazaar, hè? Klopt dat?
2: Ja, dat klopt.
1: Oké. Ja, excuses van de firma, maar mijn platenspeler is dus een beetje kapot en draait omgekeerd. Hè? Maar jij hebt je oren wel goed gespitst. Welk nummer dacht jij hierin te herkennen?
2: Begin opnieuw.
1: Maar dat is helemaal juist, proficiat!
2: Oh, jee! Dank u!
1: Dat is heel graag gedaan! Ben je onderweg naar het concert?
2: Ja, we zijn net onderweg.
1: Oh, keitof! En je komt van ver, hoor ik. Van West-Vlaanderen, of niet?
2: Ja, van Alverdingen.
1: Ah, kijk, en met wie ga je?
2: Super. Met mijn ouders en met mijn zus.
1: Super tof. En waarom ben je zo'n grote fan?
2: Ja, dat is eigenlijk begonnen door mijn zus. Zij luistert al heel lang naar Bazaar. En omdat zij dan veel die vier liedjes oplegt, dan ben je dat ook wel leuk te vinden. En zo is het eigenlijk gekomen.
1: Ja, maar keitof. En nu kunnen jullie binnenkort gewoon in de living een plaatje opleggen. Hè? Want dat is ook van jou, die gesigneerde plaat.
2: Ja.
1: En dan kunnen jullie samen ernaar luisteren. Hè? Er zijn ook sokken en een t-shirt, maar die ga ik alleen aan jou geven. Hè? Is dat goed?
2: Oké, dat is goed.
1: Gaan ze daarmee kunnen lachen? Of je kan het misschien delen met je zus. Jullie hebben misschien dezelfde maat ongeveer.
2: Ja.
1: Heel goed. Geniet ervan. Okay. Ik breng dat allemaal in orde. Dus nu kan je daar gewoon arriveren en moet je zelf niet passeren langs de merchandise stand, want alles is al van u. Hoe is dat?
2: Dat is echt super tof. Dank u wel.
1: Oh, graag gedaan, liefjes. Veel plezier.
2: Dank u wel.

0: Britney Spears. Shaboozy is jarig, die hoor je zo meteen nog. Eerst hoor je de files even voorbij komen, want dat is ook belangrijk. Er staan 5 op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten mag bijtellen. Op de A19 tussen Wervik en Moorstelen zijn dat 12 minuutjes verliestijd. Op de Brusselse ring, op de binnenring tussen Machelen en Zaventem 9 minuten. En op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 6 minuten extra. Op de Antwerpse ring richting Nederland tussen Antwerpen-Zuid en Antwerpen-Oost verlies je 7 minuten. En richting Brussel op de E19 tussen Vilvoorde Luchthavenlaan en Machelen 5 minuutjes. Bumperen. Als je op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 5.
1: Naomi van der Poorten.

zusje Boozy is jarig vandaag. 31 jaar geworden. En de volgende vrouw die mocht ook een feestje bouwen gisteravond. Want Miss Olivia Dean was in ons land. In Fort Nationaal. En ik ben echt trots op het Belgisch publiek. Want ze waren mee, hoor.

0: ze tekort. Mensen die wouden komen, maar het was compleet uitverkocht. Je hoort Menna niet zo meteen in haar volledige glorie.
1: De wereld onder jou wordt steeds kleiner. De kick alleen maar groter. Ga van de grond met de Q-luchtballon en beleef je hoogste concert ooit. I see how beautiful this life is. Het Q-Liftoff Concert met Berre. Luister deze week naar Q. En win je exclusieve ticket voor het Q-Liftoff.

0: Je hebt deals. En je hebt TUI deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Spanje. Boek nu bij TUI.
1: Richie, citroen met framboos.
2: Richie, Belgische limonade.

0: myself believe that planet Earth turns slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Hallo met Robin.
2: Hallo, dag Robin, met Naomi van Q-Music. Je hebt mij een berichtje gestuurd in de Q-app.
1: Ja, dag Naomi. Ja, we hadden graag het liedje van de Tinka gevraagd. Het nieuwe liedje, Medicine.
2: Oké, en wat vind je er zo goed aan?
1: Ja, het is gewoon opnieuw. Het is van Melking, dus het is sowieso goed. En ja. We zijn onderweg naar Brugge in het zonnetje. En we dachten, leuk schijfje, hoort erbij.
2: Oh, zalig. Ah, wel Robin, het is maar een woord.

Beach. En dit nummer moest er ook nog bij. American Girls van Harry Styles. Het perfecte plaatje om eens goed de ramen naar beneden te laten. Wind in de haren en te cruisen.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je tickets nu op leukstetickets.be.
1: In mei kan je kiezen bij Xina. 21% BTW of plaats in cadeau. Profiteer ervan.
2: Xina.
1: Info in je winkel of op xina.be.
3: En zo is het bijna 7 uur. Het nieuws krijg je van Thomas.
4: Goedenavond. Er is nog altijd geen spoor van de daders van de gewapende overval op de hoofdzetel van Krevel in Humbeek in Vlaams-Brabant. Dat bevestigt het parket. De overvallers raakten binnen door achter een vrachtwagen het terrein op te rijden. Het verliep allemaal bijzonder brutaal, zegt de burgemeester.
5: Er is een heel stevige, goed vergrendelde poort, maar ze hebben dus door vlak achter die vrachtwagen te rijden zich de toegang kunnen verschaffen. En dan zijn ze gewapend binnengestormd in het magazijn. Ze hebben dan de aanwezige magazijniers en twee chauffeurs ook tegen de grond gewerkt, gekneveld aan handen en voeten. En dan hebben ze zich meester gemaakt van een hele partij laptops.
4: Niemand raakte gewond. De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. En in de promotion playoffs van ons voetbal spelen Beerschot en Lommel op dit moment tegen elkaar. De eerste helft is daar bijna afgelopen en staat daar nog 0-0. De winnaar van dat duel neemt het op tegen Dender voor een plaats liever in eerste klasse. Die match wordt wel gespeeld onder hoogspanning. Op het Antwerpse Kiel, dat is de thuishaven van Beerschot, kwamen gisteren nog zo'n 600 mensen op straat toen de politie een Roemeen van 25 oppakte die de nacht voordien iemand had doodgestoken. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt alleen maar groter in de namiddag en maximaal tot 19 graden.

0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week damesvoeties 3 paar voor maar 1,48 euro. Of Dreft afwasmiddel 350 ml voor maar 99 cent. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen, grote glimlach.
1: Medi-market. Medi-market wordt Merci-market. Om onze 100ste winkel te vieren, zeggen wij merci met 100.000 gratis producten, cadeaubonnen van 100 euro en straffe aanbiedingen op merken als Uriage, Supradin, Forte Pharma en nog veel meer.
2: Lagere prijzen, keuze, advies, Medi-market. Alles begint met jouw gezondheid.
3: Autoguur met Sunny Cars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Dieselstranden, zand worden. Hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn. Maar wie zorgeloos een auto huurt, zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.be.
4: Koop nu bij jouw prik en tik een bak of multipak uit het Coca-Cola-gamma en win een verblijf in Adventure Valley in Durbuy. Daar drinken we eentje op. Prik en tik, uw drankenspecialist.
5: Q. Dit is Q. Het nieuws van 8 uur.
6: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren in een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
7: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in. De medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen. Maar verder heeft daar niemand iets te zoeken.
6: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden, om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. En op Denver Airport in de VS is iemand overleden toen die geraakt werd door een vliegtuig. Dat schrijft de luchthaven zelf op X. De man of vrouw, dat is nog onduidelijk, klom over de omheining en liep de startbaan op. Net op dat moment probeerde een vliegtuig op te stijgen. Waarom die persoon dat deed, is nog onduidelijk. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar 1 graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. En die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maxima tot 19 graden.

0: Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Een bankapp met onnodig veel keuzes.
1: Via het keuzemenu ga ik naar het volgende keuzemenu, waar ik weer een keuzemenu vind.
0: Doen we niet. Bewust kiezen voor een eenvoudige en overzichtelijke app? Amai, het is echt eenvoudig. Doen we wel. Argenta.
2: Zo simpel kan het zijn.
3: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
4: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
5: Dit is het weekend van Q. Met nog tot 9 uur.

0: Dit is het weekend van Q. Met zometeen de Dance 30. Q. Dit is Q. Het nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond. Het Spaanse eiland Tenerife maakt zich op voor de komst van het cruiseschip met het Hantavirus aan boord. Dat gaat daar morgen vroeg aanmeren.

0: In een industriehaven ver weg van de bewoonde wereld. Een bewuste keuze, zegt RTL-journalist Geert Gordijn die daar is.
1: Het gaat ook allemaal om het visuele idee. Als je zo'n schip neerlegt in een normale cruisehaven waar mensen af en aan gaan, ga je toch het gevoel krijgen, gaat dit wel goed? Ik ben natuurlijk vaak in dat gebied geweest en ik kan je vertellen, het is daar natuurlijk volledig onder controle. Er komt daar überhaupt niemand het gebied in die er niks te zoeken heeft. Wij mogen er met een persaccreditatie in, de medische diensten, de Guardia Civil en alle politiemensen mogen daar naar binnen, maar verder heeft er niemand iets te zoeken.
0: Na een medische check-up aan boord zullen de 140 passagiers land per land van het schip gehaald worden en naar de luchthaven gebracht worden om van daaruit naar hun thuisland te vliegen. De twee Belgische passagiers zullen meevliegen met een Nederlands vliegtuig met als bestemming Eindhoven, dat meldt Buitenlandse Zaken in Nederland. In totaal zullen er 29 opvarenden op dat vliegtuig zitten. De twee Belgen zullen van Eindhoven worden overgebracht naar het Universitair Ziekenhuis in Antwerpen voor opnieuw een medische check-up. Nadien moeten ze 6 weken in thuisquarantaine. In de promotion playoffs van ons voetbal heeft Lommel zijn terugwedstrijd tegen Beerschot gewonnen. Het werd 1-3. Dat betekent dat Lommel het opneemt tegen Dender voor een plaats in eerste klasse. Die matchen worden op 17 en 23 mei gespeeld. En nog meer voetbal in playoff 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Als Club Brugge wint, blijft het zijn leidersplaats behouden. Het blijft droog vanavond en vannacht. De temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt tijdens de namiddag alleen maar groter, maximaal tot 19 graden.
2: Met Reggie.
3: Een bijzonder goede avond. Last time I checked op mijn pas ben ik nog altijd de Reggie. En er zit nog steeds het beste danceprogramma van het hele land. Want hier moet je zijn voor de beste dance tracks en de hotste tunes in de club scene. Wat bougeert er allemaal in de charts en in de studio's van de grootste DJ's ter wereld? Hier kom je dat allemaal te weten en hoor je de beste tracks voor het allereerst. Vorige week was de Dance 30 top 3 dit.
2: Dance 30, overzicht nummer 3.
3: 3 Baby Rex aan Faithless, New Religion. Op 2, The Bowsa en Magnetic.
2: Nummer 1.
3: En another, en 45 Ultra, die krijgen een victory met Talk to You.

Dat je wel al kan zeggen, deze mooie liedjes zijn uitgezongen. Hugo verlaat de lijst met Free. En Bye Bye Johnson met Lavinia en hun Shadows. Zo, dan vliegen we erin. Wat had meteen een nieuwkomer Kygo en de country zangeres Carter Faith. That's When You Know op 30.

30 en alweer een plekje gestegen. Anima en Joji met een Beautiful op 29. En daar is alweer een nieuwkomer en deze keer op naam van Afrojack en Kedda. Die laatste heeft nog eens zijn geheime wapen ingezet. Zangeres Sia doet er nog eens aan mee. Samen maakt ze al Titanium. In 2026 opnieuw met Beautiful People en nu hebben ze Afrojack in hun groepswerkje gesleurd. Geslaagd resultaat komt binnen op 28. Dit is Awake Tonight.

Fisher en Rain, één plekje daalt deze week. Dat kan je niet zeggen over de sterkste stijger deze week. Die mag 6 omhoog schuiven. Je hoort hem zo, na Tiësto. Die postte onlangs een filmpje van hoe zijn kleine kindjes kwamen kijken naar zijn set. Met gigantische gehoorbescherming aan natuurlijk, maar very cute. Dit is Tiësto met Beautiful Places op 24.

0: Kink 30.
1: John Summit en de Chainsmokers en Ilse met All The Time. Sterkste stijgers deze week. 6 plaatsen omhoog. Mooi, mooi. Maar ze zijn niet alleen, want ze moeten de titel deze week delen met een andere track. Die hoor je straks. Maar eerst Jonas Blue en Malef met Edge of Desire.

0: 90.
1: Sondern das Blue Amalef, Edge of Desire. Alessio und Sascha, Destiny.
0: 20.
1: En op nummer 20 staat de tweede sterkste stijger deze week. Illenium en David Guetta. 6 plekken omhoog met Die Livin'.

Kortje spontaan vrolijk van Milky & Mulgrap op 19 met Just The Way You Are. Deze man is begonnen aan een gigantische Amerikaanse tour. Thuis kennen ze hem als Martijn, maar de wereld kent hem al langer vandaag als Martin Garrix. Je hoort zijn beats en zijn stem op deze track. Dit is Katarina. Oh.

David Guetta en zijn remix van Where the Hell Is My Husband van Ray. Guetta die speelt in juni een thuismatch en wat voor een. Heeft een reeks concerten gepland in het Stade de France met zijn Pilaar, met zijn Monolith Tour. Dat zijn wel een van de grootste stages in Europa wat je kunt doen. 100.000 man per avond. Ja, eigenlijk 80, maar misschien zelfs 100 als ze de productie aanpast. Dus de waanzin zelf, 3 data. Ja, Guetta, hij doet dat goed. Nog net voor 10 uur de lijst in 2. Dit is Calvin Harris en Kasabian met Release the Pressure op 16.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
2: Dit is Q. Het nieuws van 10 uur.
3: Goedenavond. Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner de Dobbeleer.
4: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
3: De man van 21 die zijn ex-vriendin neerstak in Denderleeuw is aangehouden. Dat bevestigt het parket van Oost-Vlaanderen. De man wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij stak zijn ex-vriendin van 23 meerdere keren met een broodmes, onder meer in haar gezicht. Bijna 2 op de 3 van onze jongeren voelt zich niet betrokken bij wat Europa doet en beslist. Dat blijkt uit een bevraging van de Vlaamse Jeugdraad. Er is dus nog veel ruimte voor verbetering, zegt EU-jongerenvertegenwoordiger Loris Leeks.
5: De Europese Unie is heel complex. Het voelt heel vaak heel ver van ons bed, vooral dat heel veel regels van de Europese Unie vandaag ons direct raken op heel veel vlakken. Denk aan roaming, maar ook over inspraak. Het feit dat jongeren veel meer inspraak willen hebben op Europees beleid, omdat gewoon ook maar amper 2% van de jongeren heeft aangegeven dat zij een gevoel hebben dat ze inspraak kunnen hebben.
3: Europa moet jongeren beter informeren over hoe het werkt, vindt de Vlaamse Jeugdraad. Voetbal dan. Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Dender, de winnaar van dat duel promoveert. En nog meer voetbal. In de play-off 1 spelen Club Brugge en STVV op dit moment tegen elkaar. Aan het begin van de tweede helft staat het daar 1-0. Als club op voorsprong blijft, behoudt het ook zijn leidersplaats in het klassement. En op het WTA-toernooi tennis in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld, de Italiaanse Yasmine Paolini. Mertens staat zelf 22e trouwens in 3 sets.

0: 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de achtste finale staat en daarin neemt ze het op tegen de nummer 7 van de wereld, dat is de Russische Mira Andreeva. Het blijft droog vanavond en vannacht de temperatuur daalt naar een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui en die kans wordt in de namiddag alleen maar groter. Maxima tot 19 graden.
1: Met Reggie.
2: Jawel, de nacht is jong. Wij ook, een beetje toch nog wel. En we gaan hem samen nog een leveltje hoger krikken. Want in het tweede deel van de Dance 30 hoor je vanzelfsprekend het beste deel van de lijst. Dus maak de worst nat. Er komen een paar zeer dikke schijven aan. Te beginnen met nummer 15. Dit is Tay-Tay en The Fate of Ophelia in de Loud Luxury Remix.
1: De grootste dancebeats, de vetste clubtracks. Dance 30.

op nummer 9, maar stelt deze week op 14. Nu, Thomas Gray, de Frans-Canadese DJ waarvan je de naam beter onthoudt, want deze man wordt groot, ik voel het aan alles. Deze track dropte hij net voor nieuwjaar en we zijn er nog lang niet vanaf. Dit is Rumors.

Even and Caitlin Aragon, I Run. Thomas Gray.

0: Offenbach, Miles Away. Alok en Khalid, Dive Into Me.
1: 10.
0: En op nummer 10, de beste Belg, Lost Frequencies met So Much Beauty Around Us.

deze week. En deze man staat 27 juni met een 8 uur lange set in het Olympisch Stadion van Antwerpen. Dat is, ja, het een en het ander. Dat is zeer loco-loco. Dit is Renier Zonneveld.

0: en Griffin op 4.
1: Belgian Beats.
0: Deze week in de Belgian Beats een mooi verhaal, want Jonas de Fresne was een fotograaf die toerde met Ify. Hij maakte foto's en filmpjes backstage op Tomorrowland overal en na 3 jaar besloten ze om samen eens de studio in te duiken. Een gek idee, een DJ en zijn photographer. Maar dat idee wierp zijn vruchten af. Dit zijn Jonas de Fresne of de Fresne of de Fresne whatever en Modern Affair, de nieuwste alias van Ify. En ze maakten samen deze Miss You.
2: Oh.

0: Nog een klein overzicht.
1: Dance 30, overzicht nummer 10.
0: Lost Frequency, So Much Beauty Around Us. Hugel en Salto, Jamaican Bam Bam.
1: Acht.
0: Prosper en Clooney, Free Your Mind.
2: My love is what you'll find.
0: Nummer 7. Gordo en Renier Zonneveld, Loco Loco.

0: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
1: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf 25 euro. Douglas.
2: Dit is Q. Het nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond. Er waren vorig jaar 10% meer slachtoffers door ongevallen met speedpedelecs, als je dat vergelijkt met 2024. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. Dat is een logische trend, aangezien het aantal speedpedelecs op onze wegen toenam. Het aantal dodelijke slachtoffers, dat neemt dan weer af. In 2024 waren dat er nog 5, vorig jaar geen. Je hoort Werner te dobbeleren.
4: Het kan dat mensen met een speedpedelec dat die hun gedrag meer en meer aanpassen, snelheid ook aanpassen. En vooral ook dat andere weggebruikers hun gedrag beter gaan aanpassen aan de aanwezigheid van speedpedelecs. Het kan er ook aan liggen natuurlijk dat er steeds meer betere infrastructuur komt die ook geschikt is voor sneller elektrische fietsen. Denk maar aan de vele fietsostrades.
3: In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement nog wat verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden. Club loopt zo 4 punten uit op Union, maar dat speelt morgen nog tegen KV Mechelen. En Lommel maakt kans om volgend seizoen in de hoogste klasse te spelen in ons voetbal. In de promotion playoffs won het met 1-3 van Beerschot. Volgende week en de week daarop neemt Lommel het op tegen Den

er de winnaar van dat duel promoveert. En tennis dan op het WTA-toernooi in Rome heeft Elise Mertens gestunt. Ze klopte de nummer 8 van de wereld. De Italiaanse Jasmine Paolini is dat. Mertens zelf staat 22e trouwens in 3 sets. Het werd 4-6, 7-6 en 6-3. Dat betekent dat Mertens nu in de 8e finale staat. En daarin neemt het op tegen de nummer 7 van de wereld. En dat is de Russische Mira Andreeva. Droog vannacht en het koelt af tot een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt in de namiddag alleen maar groter en maximaal tot 19 graden.

Lieve vrienden, een heel goede avond. Straks hoor je iets van David Guetta en Rihanna, maar ik begin met nieuw materiaal van Chris Lorenzo. Hij scoorde eerder al met een remix van California Dreaming en zijn carrière kreeg een stevige boost dankzij zijn samenwerking met Steve Aoki en Skrillex. Deze week bracht hij de single Host For You uit. Daarom perfect als opener van vanavond. Geniet ervan!

0: Q Music.
1: Victor. Je hoort de One Questions on Groove Theory en Clooney. De volgende komt van A-Lok. De Braziliaanse superster scoorde eerder al dikke hits, zoals Car Keys met Ava Max, Jungle met The Chainsmokers en Summer's Back met Jess Glynne. En ook zijn nieuwste is weer een samenwerking, dit keer met producer Syl Vell. Misschien nog niet super bekend, maar samen leveren ze wel een zeer sterke nieuwe single af. Dit is Flavor.

allerlaatste heb ik nog een nieuwtje voor jou. Deze keer van Tyga samen met Dom Dolla. De single heet Don't Worry Baby en is eigenlijk een lied over hoop. Dom Dolla vertelde op Instagram dat hij in het nummer wil vertellen over de hoop dat aliens echt bestaan en dat ze ons op een dag van deze planeet zullen meenemen. Weg van AI, gestoorde leiders, microplastics en al de rest. Ik zou zeggen, luister vooral nu zelf even...

0: Dit is het Weekend van Q. Met zometeen Harry PFR. Q. Dit is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. In play-off 1 van ons voetbal heeft Club Brugge zijn leidersplaats in het klassement nog wat verstevigd. Het won met 2-0 van Sint-Truiden en loopt zo 4 punten uit op Union de nummer 2. Je hoort clubspeler Brandon Mechelen.
2: Het was een hele goede wedstrijd. Perfect, denk ik niet. Dat is ook nog een grotere score geweest, denk ik. Maar kijk, 2-0, 3 puntjes, clean sheet. Spelen goede wedstrijd, dus een beetje vertrouwen getankt. Morgen kunnen we rustig kijken in de zetel, dus we zullen zien.
1: Want dan speelt Union tegen KV Mechelen. Opnieuw een cruiseschip met een virus. Dit keer een cruise in de Caraïbe waar het norovirus rondgaat. Dat heeft de Amerikaanse gezondheidsdienst laten weten. Aan boord zitten 100 passagiers en 10 bemanningsleden. Het norovirus is erg besmettelijk en veroorzaakt diarree en braken. En de premier van Schotland, John Sweeney, wil dat Schotland onafhankelijk wordt nog voor de volgende Britse parlementsverkiezingen. In 2029 zijn die. Met die boodschap wil hij Nigel Farage van Reform UK te snel

af zijn. Farage maakt kans om de nieuwe Britse premier te worden en zou Schotland mogelijk stokken in de wielen kunnen steken om onafhankelijk te worden. Droog vannacht en het koelt af tot een graad of 7. Morgen start bewolkt met hier en daar kans op een bui. Die kans wordt alleen maar groter in de namiddag. Maximaal tot 19 graden.